0: was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen.

0: Maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven.

0: Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Lars Melitzen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 1:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check vonex.nl of de NPO Luister-app.

0: dat ook?
1: Ja, dat kan.
0: Je kan gewoon het alles laten doen.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Je kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan dat?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: vervelende plek waar je ziek bent geworden. Ja, die plek? Gooi me even de NPO Luister app. De meest vervelende plek waar je ziek bent geworden. Laat het doorkomen, let's get it.
1: Lars Militsen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
0: Met de good vibes only. Amy Grace en ECSB. Laat me zien.

0: En bare minimum.
1: Funix. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. En de zon gaat.

0: dit is niet helemaal de bedoeling. Toen zat ik er 10 minuten. En toen trok ik op een gegeven moment gewoon wit weg. Als blakke man wit wegtrekken is intens. Dus ik voelde op een gegeven moment, het werd lichtjes in mijn hoofd. Toen dacht ik, twee dingen. Why? En de tweede was, why now? Kijk, ziek worden thuis is helemaal chill. Want je hebt je eigen wc, je hebt je eigen omgeving. Als je moet overgeven, gebeurt het in je eigen omgeving. Heb je een handdoek of een doek wat je erop kan zetten. Maar op werk, op de wc, overgeven, niemand die je helpt. Je ma is er niet, je vriendin is er niet. Niemand is er die je kan helpen. Wie ga je bellen? Who you gonna call? Ik voel me niet lekker. Dus ik zat daar, ik dacht, nee, please. Als ik ziek word, please thuis, niet hier. Nou, ik trok weer helemaal bleekjes weg. Ik dacht, oh, heb ik iets verkeerd gegeten? Is het de pannenkoek van beneden bij Douwe Egberts? Ik weet het niet. Dat is wel het laatste dat ik gegeten heb. Ik wil niet wijzen, maar in ieder geval, het ging niet goed met me. Nou ja, long story short, na een half uur kwam ik uit de wc. Het ging goed, ik heb niet gekotst. Er was wel iets anders aan de hand. Toen sprong ik in de auto, toen dacht ik, maar wat nou als je ziek wordt in de auto? Waar zet je hem dan? Zet je hem zeg maar aan de kant van de weg? Kortom, heel veel ellende. En toen bedacht ik me, wat is dan de meest vervelende plek waar je ziek bent geworden? Bij mij was het gewoon op werk, want ik voelde hem niet lekker. Maar gelukkig heeft het niet geresulteerd in kotsen en weet ik veel, want ik wist niet wie me dan zou helpen. Maar wat is voor jou de meest vervelende plek waar je ziek bent geworden? Laat het doorkomen via de NPO luisterapp. Donna, my sister.
1: Hallo, goedemorgen Fernando. Zo zielig.
0: Ja.
1: En kijk, je zei al dat je wat langer naar de wc zou gaan.
0: Ja.
1: Dus dat is meestal wel mijn cue om ook gewoon naar huis te gaan. En je meestal ook niet meer te groeten, want ik weet, oké, die man die gaat er allemaal reels zitten kijken. Het duurt allemaal lang. Maar iets in mij zei al, het duurt nu wel heel lang. Dus ik ben blij dat je er nu gewoon weer in je normale huidskleur zit.
0: Ja.
1: Het gaat volgens mij gewoon helemaal goed. Bij mij de meest vervelende plek waar ik ziek ben geworden, het is misschien niet per se ziek worden, maar ik vind dat hij wel in die categorie valt. Het was net zo heet als dat het vandaag was, 2 jaar terug. En ik zat in een metro onderweg naar het strand. Maar ik moest haasten naar die afspraak en ik voelde me al niet zo super lekker. Ik had ook niet ontbeten. Ik had ook niet gedronken van tevoren. Ik was gewoon de metro ingevlucht, zeg maar. Van oké, dan ben ik in ieder geval op tijd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, ik sta op en het is allemaal licht om me heen. Ik zie gewoon bijna niks meer. Ik zie alleen maar gewoon dat het super licht is. Dus ik denk, wat is dit?
0: Ja.
1: Ben ik flauw gevallen in die metro.
0: Oh nee.
1: Ja.
0: Maar door de hitte of door
1: ja,
0: dat
1: ik
0: je...
1: denk door de hitte. Doordat ik me al niet helemaal fit voelde. Maar alsnog mijn bed uit ben gesprongen. Niet gedronken, niet gegeten. Maar wel super lief. Want ik werd een soort van half wakker. Met dat mensen allemaal uit hun coolbox ijs hadden gehaald. En dat hadden ze zo tegen me aangehouden.
0: Oh wow.
1: Dus zodat ik dan een soort van wakker schokte en het niet zo heet had. Dus het was een hele vervelende plek om ziek te worden. Maar ik ben wel echt geholpen door de mensen om me heen. Dus naar al die strangers, shout-out naar jullie.
0: Wauw. En ook van Thomas, stel je valt flauw. Dat vind ik altijd eng aan flauw vallen. Dat je op een gegeven moment je hoofd kan stoten tegen iets aan iets.
1: Ja, ja. Nou, gelukkig niet. Ik had daarna helemaal niks meer. Behalve weer de wijze les van als je ziek bent, blijf gewoon thuis.
0: Ja, stay home.
1: Ja, lukt nog niet altijd, maar...
0: Nee, ik voel je wel.
1: Ja.
0: Als je aan het luisteren bent, reageer. Wat is de meest vervelende plek waar je ooit ziek bent geworden? Let's get it, baby.

0: maybe we could start again.
1: Ik zit hier gewoon lekker een beetje te chillen naar die muziek te luisteren. En ineens hoor ik die brul zijn veranderen. Ja. Hij zingt wel echt zo.
2: Maar het is, weet je, dan hoor je die song. Denk ik, oh ja, die Chris Martin met Kanye West. Homecoming. A very good morning. Vandaag hebben we het over de meest vervelende plek waar je ziek bent geworden. Ja, Donna werd een keer ziek in de metro, viel flauw. En gelukkig hebben mensen haar geholpen met allemaal ijsblokjes om haar weer wakker te krijgen. Ik had ook ijsblokjes nodig gisteren op de wc. Ik dacht, ik trok wit weg. Voelde me niet lekker. Ben naar huis gegaan, ben toen gaan slapen. 2 uurtjes. En toen voelde ik me wel wat beter. Dus ik ben best wel zenuwachtig vandaag. Om te denken van, komt het terug? Komt het niet terug?
1: Je bent niet alleen. Ik hou je in de gaten.
2: Ja, dus als ik weer terug op de weg trek op de rij, denk ik, oh ja, is lost it. Roos zegt, goedemorgen, helaas de vakantie started in het vliegtuig. Hele vakantie ziek geweest.
1: Dat is zo rot.
2: Ja, ik ben naar Aruba geweest een paar jaar geleden. En toen werd ik zo ziek en ik hoopte dat de persoon met wie ik was me zou verzorgen.
1: Was dat niet dan?
2: Nou, maar 1 dag. En toen had die persoon andere dingen te doen. En ik voelde me zo rot. Ik heb toen gehuild, hè? In mijn eentje.
1: Zo
2: ja, ik zeg je eerlijk. Ik voelde me zo eenzaam. Omdat ik dacht van, wanneer je ziek bent. Kijk, sommige mensen zeggen van, nou ja, mannen overdrijven. Heel vaak misschien overdrijven ook.
1: Ja, de mannengriep is wel echt een ding.
2: Ja, maar bij mij was het echt zo. Die buikgriep was gewoon. Je voelt je dan alleen. Je hebt normaal gesproken, ik ben mama's kind. Vader was er niet, dus dan blijft ze mij in over. Maar op een gegeven moment, dus mijn moeder verzorgt me altijd. Dan knuffelt ze me, dan voel ik me beter. Moeder was er niet. Nou, girlfriend, ja, die ging andere dingen doen. Die wilde van het eiland genieten. En toen voelde ik me echt rot. Ik heb me echt verdrietig gevoeld. Dus
1: zielig.
2: Daarom ben ziek zijn als dingen van zo belangrijk om je te omgeven met mensen die ook voor je zorgen.
1: Nou ja, ik had zelfs wildvreemden in de trein of in de metro die voor me gingen zorgen. Dus ik weet niet wat voor girlfriend dat was, maar...
2: Zo, ik hoop gelukkig dat het behoort tot het verleden tijd.
1: Veel beter.
2: Zo, lotgenoot. Wat hebben we nog meer, Felicia? Wat zegt Felicia?
1: Felicia die zegt, de enige plek waar ik ziek ben geworden is toen ik bij het concert van Suzanne en Freek was. Ik stond vooraan het podium en werd echt heel misselijk. Zo snel mogelijk door alle mensen heen en naar de wc gerend om over te geven.
2: Is ze misselijk van de huwelijksaanzoek?
1: Of van de muziek?

0: Boy. Met J. J? Van Kanye?
1: Met J.
0: Heerlijke tune is dat. De meest verschrikkelijke plek waar je ooit ziek bent geworden. Ja, we hebben allemaal appjes en voice notes binnengekregen. Robertino stuurde bijvoorbeeld.
2: Good morning, good morning. Ja, een aantal jaartjes geleden moest ik voor mijn werk naar Polen. En ik had diarree, man, in de vliegtuig.
0: Zo.
2: Ineens, zo ineens. Ik had helemaal niks. En op het moment dat ik de vliegtuig instapte, ik dacht, ik moet even nodig. Maar het bleef komen, man. Dus om de half uur moest ik naar binnen, moest ik de toilet in rennen. Ja. Dus ik was blij dat het maar een kort vluchtje was. Maar dat was echt niet fijn.
0: Die ken ik, man. Er is één middel daarvoor. Norit.
3: Nog nooit van gehoord.
0: Norit, google het. Heb hem altijd bij je.
3: En die maakt het klei of zo?
0: Het maakt het pikzwart. Maakt hem hard.
3: Ja.
0: En het nee, maar het is voor when things flowing, you need Norit. Norit is die heeft mij gered.
3: Kunnen we het ergens anders over hebben?
0: Uiteindelijk. Norin, good morning.
4: Goedemorgen.
0: Good morning. Vertel eens, de meest vervelende plek waar je ziek bent geworden.
4: Ja, bij mijn schoonouders thuis, man. We waren bij hun op bezoek en dat is zeg maar 100 kilometer verderop. En ik begon me niet lekker te voelen. En wat jij zegt, het kwam eruit als water aan alle kanten. En toen ben ik even gaan liggen. En toen zei mijn vrouw, ja, we kunnen ook gewoon hier dagga, weet je. Toen dacht ik, ja, dat is misschien wel een goed idee. En uiteindelijk is dat een week geworden. Heb ik op een matrasje in de kamer van mijn schoonbroertje gelegen. En mijn schoonmoeder is zo'n super lief vrouwtje, die komt dan met soep en zo aan.
0: Ah.
4: En ik lag daarvan, niet naar mij kijken en zo, niet tegen mij praten, doe die deur dicht. Ik ben het liefst alleen, zeg maar, als ik ziek ben. Ik weet niet, dan een soort zelfmedelijden of zo.
0: Echt? Ik wil altijd liefde.
3: Nee, ik heb dat ook. Ik wil niet dat mensen er echt met je bezig zijn.
0: Oh,
3: ik ga er ook niet van.
0: Oh, wat grappig.
3: Gaat het? Nee, het gaat niet. En ik wil even in mijn eigen flootje gewoon zitten.
0: Ah, nee man. Ik voel me juist altijd eenzaam. Ik wil altijd een knuffel of een ei. Gewoon dat je af en toe naar me kijkt. Ja. En dan ga je weer weg. Maar gewoon dat je af en toe, you're good, heb je iets nodig?
3: Ja, daar heb ik juist geen zin in. Dus ik snap Norden wel. En al helemaal, als je dan bij iemand anders slaapt, dan voel je waarschijnlijk ook helemaal opgelaten.
0: Ja.
4: Ja, ik voelde me echt een last gewoon.
3: Ah, zielig.
0: Nee, maar dat kan gebeuren, man. Die buikgriep is crazy, man. Het buikgriep.
4: Ja, maar dat is echt lijp.
0: Daarom, Norit,
3: nou, daar wil ik dus niet meer over nadenken. Over die zwarte klei, kool, poep, gadverdamme. Maar in ieder geval, je weet wel meteen, Norit, dat je familie echt om je geeft. En dat je daar welkom bent. Dus dat is wel fijn.
4: Dat zeker. En zo naar hun.
0: Ja, man. Social lobby, man.

0: allerheetste zomertracks. Phonix, your city, your summer.
1: Your city, your summer. Summer with haters. Zometeen met Frenna, Star Life. Ja man, wat zien we als we naar buiten kijken? De zon, het wordt kapot heet. 30 tot 35 graden. Oh mijn god, zweetdruppeltjes die breken me nu al uit. Reskeezy met het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'? Good morning.
2: Goedemorgen. Ja, er staat vandaag amper wind en het wordt vanochtend al boven de 30 graden. Vanaf vanmiddag geldt in bijna heel het land code oranje vanwege de hitte. En meerdere organisaties nemen maatregelen. Thuisbezorgd gaat geen maaltijden bezorgen. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven bezorgers actief. Ook wordt op verschillende plekken het afval eerder opgehaald dan anders, zodat medewerkers niet op het heetste moment van de dag hoeven te werken. Code oranje gaat om 12 uur vanmiddag in. In Groningen, Friesland en Drenthe is het iets minder heet. Daar blijft het code geel.
1: Maar thuisbezorgd is juist bedacht om mensen te redden die maaltijden willen. Nu door de freaking weer gaan we gewoon op sommige plekken geen maaltijd kunnen krijgen. We moeten eten.
2: Ja, maar Fernando, die bezorgers moeten dan ook in de hitte. Hè? Dat is ook om die bezorgers natuurlijk te beschermen.
1: Ik bescherm ze ook, maar kunnen we niet iets bedenken? Want hoe gaan mensen eten die zeg maar... Nou,
2: je moet
1: afhankelijk zijn van thuisbezorgd.
2: Ophalen of zorgen dat je genoeg boodschappen hebt gedaan. Ja.
1: Echt, als het heet hier wordt in Nederland, alles stopt.
2: Ja, maar je hebt het ook als er bijvoorbeeld heel veel sneeuw ligt. En als het heel koud is bijvoorbeeld. Dat is ook wel eens gebeurd. Dat ze dan zeggen, ja, we gaan gewoon niet bezorgen. Omdat het gewoon te gevaarlijk is dan. Ja.
1: Ik ben benieuwd of ze dit ook in andere landen hebben. Mensen gaan gewoon door hoor.
3: Zo, ik denk ook in hoeveel landen zijn we geweest waar het 40 graden plus is. Ze komen gewoon hoor.
1: Ze komen gewoon. Ik zet mijn hoofd in de koelbox. Ik kom gewoon.
3: Dit land kan echt weinig aan hoor. Zo, één vlokje sneeuw, niks rijdt. Een beetje warm, je krijgt geen eten. Wat is het joh? Jeetje, we kunnen echt niks handelen hier man. Hitteplan, oh, we gaan allemaal dood. Oh. Jeetje man.
2: Ja, en dan wordt het dus ook nog eens gestaakt in het OV vanochtend door heel Nederland. Vakbond FNV protesteert op die manier tegen de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid. Onze verslaggever Mark Hamer is op Utrecht Centraal en daar is het redelijk uitgestorven.
4: Ja, ja zeker. Ja, alleen wat cameraploegen, veel televisie hier. En mensen met FNV-jasjes aan die hier rondlopen. Alhoewel, je zal er natuurlijk altijd eentje tegenkomen die niet wist dat ze staakten.
5: Zo'n warme dag dacht ik lekker een uur eerder te beginnen om 2 uur eerder te stoppen met werk. Kom ik nog niet op mijn werk.
4: Nee, dat zit er niet in.
5: Dat zit er niet in helaas. Ja.
4: Nee, tot 8 uur wordt er gestaakt. We hoorden nu ook de omroepen. Ja, tussen 4 en 8 wordt er gestaakt.
5: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
4: Je had het niet gehoord.
5: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Ja, vanaf 8 uur rijden er weer treinen, metro's, bussen en trams, maar wel minder dan normaal, want vanwege de hitte rijdt de NS bijvoorbeeld met een aangepaste dienstregeling.
1: Zie je, weer die hitte.
2: Ja, en van hitte gaan we door naar Cristiano Ronaldo, want hij heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan.
6: Portugal drukt. Nieuwe voorzet. Ronaldo, daar is het moment van Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Ronaldo. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
2: Uiteindelijk won Portugal met 5-0. Andere uitslagen van gisteravond en vannacht. Engeland tegen Ghana bleef 0-0. Kroatië versloeg Panama met 1-0. En Colombia won van de Democratische Republiek Congo met 1-0.
3: Auw.

0: De eerste speler die op 6 WK's een doelpunt heeft gemaakt, ja.
1: Portugal drukt. Nieuwe voorzet, Ronaldo. Daar is het moment van Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes, Ronaldo, Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
0: Hij heeft zeker alle discussies gehoord. Mensen die op een gegeven moment dachten dat hij rijp was voor pensioen. En hij dacht, ja, hier. Ik was aan het juichen. Want je weet, ik heb een echte liefde voor Ronaldo. Ook omdat hij als mens zijnde heel erg dichtbij staat voor hoe ik zelf ben. In de zin van, je moet gewoon hard werken om te komen waar je bent. En mensen denken van dat hij het makkelijk heeft gekregen. Deze man heeft op zeer jonge leeftijd zijn huis moeten verlaten om op een hele andere plek te voetballen. Zijn vader is op best wel jonge leeftijd komen te overlijden. Was alcoholist. Dus hij heeft geen vaderfiguur in zijn leven gehad. Ook daddy issues. En kijk wat hij doet als sporter, als persoon. Hoeveel hij geeft aan goede doelen. Hoe hij mensen helpt. Ja, ik vind hem zo. Ik ken hem niet persoonlijk, maar het is wel iemand die ik graag een keer zou willen ontmoeten. En tegen hem zeggen, dankjewel voor het zijn en hoe je bent. Je bent een inspiratie ook voor velen. En dan zie ik hem zo scoren en denk ik, ja, maar lekker voor al die haters. Ja, hij moet met pensioen. Ja, hij moet stoppen. Wat bedoel je, hij moet stoppen? Hij bepaalt wanneer hij stopt. 41 jaar, die man is meer dan 20 jaar aan de top van de voetbal. Hij en Messi. Je weet toch, laat Ronaldo met rust, man. Lekker!
2: Hij geniet er echt van, hè?
0: Omdat mensen altijd wat te zeggen hebben. Weet je, ik zat op een gegeven moment naar soort ESPN te kijken en dan hoor je die guys voetbalcommentatoren. Nou, als ik hem was, had ik dit gedaan. Kill, je bent hem niet. Ga nou niet doen alsof jij het beter kon. Dat is wat ik en ik snap dat iedereen zijn baan heeft en commentaar moet leveren. Maar soms leveren mensen commentaar terwijl het niet nodig is. Laat die man gewoon. Hij is 41. Hij doet nog steeds op de allerhoogste niveau. En je vergelijkt hem met wat hij 20 jaar geleden deed. Come on.
2: Ja, natuurlijk gaat er een verschil zijn. Maar ik snap ook wel dat mensen zeiden van ja, hij moet het nu wel gaan doen. Maar het mooie is, hij heeft het gedaan.
0: Heerlijk!
2: Hij heeft het gewoon gedaan.
0: Nogmaals, voor die haters. De eerste speler die op 6 WK's het doelpunt heeft gescoord. Hij wel, Messi niet. Oké.
2: Ja, ik ben iets minder euforisch dan. Ik ben iets minder blij. Ik heb nog nooit op zo'n manier een wedstrijd zitten kijken. Want vanochtend om 4 uur 's ochtends ging natuurlijk mijn wekker. Dus toen in bed heb ik al zitten kijken. Onder de douche heb ik al zitten kijken. In de auto had ik het op mijn schermpje had ik het aanstaan. Want Congo heeft gespeeld tegen Colombia.
0: Nice.
2: Ze hebben verloren met 1-0. Maar er is nog niet meteen paniek. Kijk, als je weet, als je me langer kent, als je luistert. En jij weet natuurlijk sowieso, Fernando, ik ben Congolees Nederland. En ik probeer echt de Congolese cultuur te representen. Dat is echt een doel van me. Dus gisteren zat ik ook bij Mixed Zone. Dat kan je nu trouwens checken op NPO Start. Heb ik het ook over Congo gehad. En heb ik ook eigenlijk gezegd wat ik net over Ronaldo zei. Van, na al die verwachtingen wil je het wel gaan waarmaken. Dus we zijn vaarwel gegaan over onze outfit. Dat we met luipaardprint op het vliegveld kwamen. Dat we het eerste WK-doelpunt ooit hebben gescoord. Dus ik dacht, oh, het zou zo lekker zijn als we hem doorzetten. Maar goed, 1-0 verloren. Nou moet ik wel zeggen, er waren ook wat afgekeurde doelpunten. En het betekent niet dat we nu geëlimineerd zijn. Want even kijken, wat moeten we nou nog doen? Het is natuurlijk niet per se een nederlaag geweest. We moeten nu tegen Oezbekistan een goed resultaat halen.
0: Oké.
2: Winst geeft natuurlijk de allergrootste kans op plaatsing. Maar zelfs als nummer 3, waar we nu dus op staan in deze ploeg, zeg maar, in deze groep
0: ja,
2: K,
0: ja,
2: kunnen we alsnog kans maken op die knock-out fases.
0: Oh, wow.
2: Omdat ook soms de beste nummers 3 zich plaatsen. Dus het is echt, we hebben eigenlijk dubbel nog kans. We moeten gewoon Oezbekistan een flinke pakje geven.
0: Ja, een trauma geven. Die kreeg ze gisteren met die 5-0.
2: Daarom, dus ja, we moeten voor de 6-0 gaan.
0: Heerlijk.
2: Ja, dus er is nog kans. Dus kijk, weet je, is het jammer? Ja, baalde ik ervan. Ook ja, ze baalden ook volgens mij tijdens de wedstrijd. Want Colombia en Congo waren elkaar de hele tijd aan het trekken en zo. Het was de hele tijd stop werden gezet. Mensen werden op de grond gebeukt. Dus het was niet een heel gezellige wedstrijd.
0: Wow.
2: Ja, het was heel intens. Je hoorde ook zo die commentator. Het zijn grote jongens met veel temperament. Dus ik hoop dat Oezbekistan zijn iets mindere grote jongens. Maar ja, je weet niet wat ze gaan doen natuurlijk. Dus spannend. Maar we gaan er gewoon voor, man.
0: We gaan het meemaken,
2: man. We gaan het gewoon meemaken.
0: De bal is rond, man.
3: New music. Nieuw op Funnies.
4: Ira Star. Tornado.

0: KMN Italië.
1: Are you ready?
0: I'm ready.
2: You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. En het is heet buiten. Maar zullen het nog

Jamang, jamang. New tunes, zoetigheid voor je oren van First Man, Henky T, Sean Paul, Popcorn en many, many more. Nou, wil je nog meer tracks en tunes ontdekken? Check en volg dan die playlist Nando Leak Sound System op Spotify. Ik herhaal, Nando.

0: Come shake your body. Reskeezy van NOS op Dreezy. What's poppin'? Wat heb je voor ons?
1: Het wordt vandaag weer zweten en puffen door de warmte. En toch geeft een onderzoeker als tip om eigenlijk geen airco te gebruiken. Waarom? Dat hoor je zo.

0: funxads.nl. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes, luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Trek je niets echt lekkers? Ga naar

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!

0: als je mee wilt doen, doe zeker mee, want de challenge is on. Welk supermarkt gebruikt het nummer links-rechts in zijn WK-commercial? Welk supermarkt gebruikt het nummer links-rechts in zijn WK-commercial? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Dan spelen we zo 5 voor Fernando. Brent Kies, wat heb je voor ons?
1: Het aantal ontvoeringen van kinderen neemt toe. Het afgelopen jaar zijn er 270 kinderen door één van hun ouders meegenomen. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen omdat zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
2: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder, blijkt uit de cijfers. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Wil je met het OV? Dan heb je pech. Het openbaar vervoer ligt tot 8 uur vanochtend vrijwel plat door een staking van de vakbonden. Treinen, trams, metro's en ook sommige bussen staan stil. Met de actie wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Misschien had je het al door, maar het is warm. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Deze onderzoeker heeft een tip voor je, zodat je kan wennen aan de hitte.
3: Ik zou sowieso proberen eigenlijk de airco zo min mogelijk te gebruiken. En het te gebruiken als een buffer in plaats van altijd 1 temperatuur instellen. En daardoor dan zeg maar altijd heel comfortabel te zijn. Want het lichaam heeft die prikkel van de warmte wel echt nodig. En daardoor kun je eigenlijk het beste wennen aan de warmte.
1: En Engeland speelde 0-0 tegen Ghana op het WK gisteravond. Balen voor de Engelse topspits Harry Kane. Hij kreeg wel kansen, maar die ging er niet in.
4: Kane, eerste doelpoging. Voorzet, O'Reilly tegen de lat. En Kane jaagt hem over.
1: In de pool staan Engeland en Ghana nu allebei op 4 punten. Portugal pakte de winst tegen Oezbekistan. Met 5-0 gingen ze de mat af. Ronaldo scoorde er daarvan 2.

0: Verder won Kroatië met 1-0 van Panama en Colombia versloeg de Democratische Republiek Congo met 1-0. Krijg je het weer? Ja, goed drinken en vooral niet te veel doen vandaag. Vanaf 12 uur geldt er code oranje in Nederland, met uitzondering van het noorden. Het wordt overal boven de 30 graden. En hoe verder landinwaarts, hoe warmer, met 37 graden in Limburg.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando. Welke supermarkt gebruikt het nummer links-rechts in zijn WK-commercial?

0: weer?
1: Je hebt ze in de wereld. De wat? Mensen... Nou, laat me zo zeggen.
0: Hoe?
1: Deze mensen bestaan. Mensen die niet los kunnen laten. Mensen die het gevoel hebben dat er meer is dan er is. Mensen die gebruik maken van hun telefoon op een hele vervelende manier. Ik heb het over stalkers.
0: Oh, nee!
1: Ik kreeg zo'n filmpje binnen van een vrouw. Niet zomaar een vrouw. Ze werd gearresteerd nadat ze tientallen duizenden sms'en naar haar ex-vriend had gestuurd. Duizenden sms'en.
0: Okay. Maar wacht even.
1: Ja.
0: Want tientallen duizenden sms'en naar haar ex-vriend.
1: Ja.
0: Hebben we het dan over een periode van een jaar of 10?
1: Nou, ze heeft een tijdje met hem gedate, maar volgens de autoriteiten stuurden ze enkele maanden tijd meer dan 65.000 berichten.
0: Oei, dus was in een paar maanden tijd. Ja, dat is wel heftig.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Want kijk, als je misschien verliefd bent op elkaar en je stuurt meerdere berichten achter elkaar, weet je wel, in die begin-datingfase.
1: Ja.
0: Maar 65.000?
1: Ja.
0: Weet je wat er een beetje in de sms'en stond?
1: Nou, ze was hem ook aan het bedreigen. Kijk, in het begin, ja, wat had het gebeurd? Dan is er liefde, althans, er is een situatie. En dan gaat het, wat er meestal gebeurt, het gaat meestal niet zoals hoe de ene persoon wil. En dan loopt het heel verkeerd af.
0: Oh,
1: dat is best wel eng, want het gebeurt veel. En vaker wordt het serieuze, zeg maar, bekeken als het zeg maar een man naar een vrouw is. Maar er zijn ook mannen die ook gestalkt worden door vrouwen.
0: Zeker.
1: En in beide situaties is het verschrikkelijk. Ik bedoel, daar zouden we echt zeg maar veel meer aan moeten doen. En
0: ja, ik heb hier een sms'je voor me staan. Moet je nagaan als je op de bank zit en je denkt van oké, het is over met die dame en het is gewoon niet meer wat is geweest. En je krijgt binnen, don't ever try to leave me. I'll kill you. And I don't want to be a murderer, so don't do that to me. Oeh, dat is wel heftig hoor. Maar kijk, dit is niet eens meer van iemand stuurt veel berichtjes. Dit is gewoon één die een mes op je keel wil zetten. Dit is echt heftig.
1: Ja, ze heeft ook, ik heb het verhaal even naar boven gehaald. En er staat, ze had ingebroken in zijn huis.
0: Oh nee.
1: Terwijl hij in het buitenland zat. Via bewakingscamera's zag de man dat de vrouw in zijn huis rondliep. Hij belde de politie die vervolgens de vrouw aantrof in zijn bad.
0: Oh, in zijn bad?
1: Ja.
0: Oh jeetje.
1: Ja, en op de voorstoep van haar auto lag een slagersmes.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dit is echt creepy.
0: Nou kijk, gelukkig is het hier goed afgelopen. Want er zijn helaas genoeg voorbeelden voor mannen en vrouwen dat het helemaal fout gaat.
1: Ja.
0: Dus als iemand je niet meer wil, laat hem los.
1: Ja, zoek iets anders.
0: Laat het los.
1: Zoek iets anders.
0: En, er is iets beters voor je op de horizon.
1: Ja, 100%. Er zijn genoeg mensen waar je ook verliefd kan worden. Je kan iemand anders vinden. Misschien was het niet gewoon voor jou. Nothing wrong. Just move on. En laat het gewoon. Weet je? Laat jouw ex jouw kompas zijn naar jouw nieuwe relatie.
0: Mooi gezegd.
1: Dus dat werkte niet. Zoek naar iets anders wat wel werkt.
0: Precies, vooral omdat het er ook gewoon voor je in het verschiet ligt waarschijnlijk.
1: Ja, ook en jij verdient liefde.
0: En weet ook, als je 65.000 sms'jes krijgt van iemand, dan is het wel een red flag.

0: voor Fernando.
1: Ja, man. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja, maar hij is goed in dit spel. Hè. Die gaat zometeen ook weer meedoen. En die man is pap, pap, rikke, pap, pap, pap, pap. Ben je ook goed in dit spel? Geef je daar op? Ja, dat kan gewoon. Dat kan gewoon. Maar eerst moet je even deze vraag beantwoorden. De kwalificatievraag. Welk supermarkt gebruikt het nummer links-rechts in zijn WK-commercial? Welke supermarkt gebruikt het nummer links-rechts in zijn WK-commercial? Laat het ook

0: vijf woorden laten raden in 30 seconden. Dat is de challenge, dat is de uitdaging. Donna, wie hebben we aan de lijn?
1: Maher, die al heel de week aan het winnen is. En Lucas, die hem gaat uitdagen.
0: Hey, Maher en Lucas, good morning.
2: Good morning.
0: Ja man, jullie hebben de zin, de energie is hoog. Welk supermarkt gebruikt het nummer links en rechts in zijn WK-commercial?
2: Dat is de Jumbo.
0: Ah, lekker bezig. We gaan beginnen met Maher. Maher, are you ready?
2: Ja. Hier bewaar je eten en drink zodat het koud blijft.
0: Koelkast.
2: Een berg waar hete lava uit kan komen.
0: Vulkaan.
2: Dit zet je op je neus als je niet goed kunt zien.
0: Een bril.
2: Geen poffertjes, maar die andere in het goot.
0: Pannenkoek.
2: Ja, dit gebruik om te weten waar het noorden is.
0: Kompas.
1: Hopla, ja. Tijd over.
0: Tijd over, even wachten. Even wachten. Heerlijk. Tijd verbroken. Oh, record verbroken.
1: Ja, dit was wel snel hoor.
0: Dit hebben we gewoon in 20 seconden gedaan.
1: 5 in 20 seconden.
0: Zo.
1: Het was al voorbij voordat ik erger had. Ik zat gewoon lekker te chillen hier. Gewoon pling pling aan te klikken. Nou, heerlijk.
0: En ik kreeg laatst zo'n DM van iemand die zegt van, nou, je bent slecht in het spel. Die persoon, ik ga zijn naam niet noemen. Ik hoor alleen maar krekels. Maar
1: Lucas moet nog.
0: Lucas, ben je ready?
2: Heerlijk.
0: Let's go.
2: Als jij de vliegtuig springt, wat heb je nou?
0: Parachute.
2: Je hebt last van je kies, waar ga jij heen?
0: Tandarts.
2: Welke stad? PSV?
0: Eindhoven.
2: Een heel groot huis.
0: Villa.
2: Ander woord.
0: Landhuis. Fuck, villa. Jezus, appartement! Penthouse!
2: Wat kopen mensen niet bij de McDonald's? Heel
1: wacht,
2: weinig.
1: Wacht even. De tijd is nu toch wel echt voorbij.
2: Jammer.
1: Ja, dat is jammer. Parachute was goed. Tandarts was goed. Eindhoven, penthouse. Maar een heel groot huis.
0: Ah.
1: Penthouse. Dus die gaat eraf. Dus dan blijven er 3 over. Dus Maher, ja, die wint gewoon weer.

0: je ziel hebt, dan verbrandt hij gewoon hoor, met dit weer. Ongelooflijk. Reskiezen met de nieuws van NOS of Dreezy. Was Papin. Verpraat nieuws met ons. Kom op.
1: Nog zeker een half uur rijden er geen treinen, trams en metro's. En ook sommige bussen staan stil. De vakbonden staken tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De meeste mensen weten dat er een staking is. Toch heeft verslaggever Mark Hamer nog iemand gevonden die van niks wist.
2: Tussen 4 en 8 wordt er gestaakt.
3: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
2: U had het niet gehoord?
3: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Nee. Ja, wat nu? Ja.
3: Geen idee nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis. Ja. Als dat zo is.
1: Na 8 uur wordt de dienstregeling weer opgestart, maar het zal nog wel even duren voordat alles weer op tijd rijdt. En ook dan houdt de NS nog rekening met uitval. Wat gebeurt er eigenlijk met je social media als je overlijdt? We leven steeds meer online, maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel nog doorleeft of als nabestaanden bijvoorbeeld niet bij je bitcoins kunnen. En dat kan volgens de partij Pro leiden tot nare situaties.
4: Verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn, want die willen gewoon, ja, rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken en niet deze rompslomp.
1: Pro wil daarom dat de overheid met een campagne komt om mensen op te roepen hun digitale nalatenschap te regelen. En in Brabant zijn ze nog steeds op zoek naar een ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen. De kuifmangabij loopt al een paar dagen rond in de omgeving van de dierentuin in Hilvarenbeek. De aap is volgens het park niet gevaarlijk voor mensen of voor dieren. De dieren leven in Beekse Bergen op een eiland. Het ontsnapte mannetje is mogelijk de gracht overgezwommen. Iets waarvan de dierentuin dacht dat het niet kon. Mensen die de aap spotten kunnen een nummer op de website van Beekse Bergen bellen. Ze moeten hem vooral niet zelf proberen te vangen, zegt de dierentuin.
0: En daarom vertrouw ik mensen nooit die zeggen, nee, het doet niks. Want hier hoor je weer, het mannetje is ontsnapt en de dierentuin dacht dat het niet kon. Ze dacht dat hij niet kon zwemmen.
5: Dankjewel, dankjewel. Zie je? Zie je? Wat nou? Dit is altijd wat ik denk. Wat nou als hij die dag besluit, ik kan het wel. En nu komt hij het. Dat denk ik ook altijd met die aanvallen. Hij valt nooit iemand uit. Wat als hij deze ochtend besloot, maar jou ga ik pakken.
0: Ik ga jou eten. Ja.
5: Ineens zwemt hij. Nee. Hoezo hij zwemt ineens? Heb je me in het teltje gestopt? Even gecheckt wat daar gebeurt.
0: Snap je?
5: Nou, ik hou hier niet van.
0: Duidelijk.
5: Nee. Zo. Fernando. Nee hoor.
0: Nee, dat kan hij niet.
5: Dus wel.
0: Zo.

0: Oftewel, Bad Bunny stond gisteren te schitteren in de Gelre Dome. Met een spectaculair optreden. Vannacht staat hij ook weer zijn ding te doen. Maar even iets anders. Haters, haters, haters. Ja, je hebt ze overal. Don en ik weten inmiddels hoe het internet werkt. Als je iets doet, is er altijd iemand die er wel wat van vindt.
1: Ja, en wel meer dan alleen maar iets ervan vinden. Ik heb wel eens reacties gekregen dat ik dacht van... Wauw, je hebt dit gedacht, maar je hebt ook de tijd vrijgemaakt om dit nu te schrijven naar me.
0: Ja, en toen hadden we het hier over. Wat is eigenlijk de beste manier om het haters om te gaan? Negeer ze, reageer terug of leg je gewoon?
1: Nou, influencer Lola Bani heeft daar haar eigen manier voor gevonden. Nou, verander, misschien kunnen wij er nog wat van leren ook. En ook als je luistert, take some notes. Lola is aan de lijn. Lola, good morning.
2: Hi, goedemorgen.
0: Lola, ja, je bent met van alles en nog wat bezig op social media. Maar daardoor krijg je ook regelmatig haatreacties. Met wat voor soort reacties krijg je te maken? Neem ons een beetje mee in je haatreacties.
2: Ja, het is echt van alles en nog wat. Van mensen die je dom noemen, van mensen die je dik noemen. Het is heel veel uiterlijk. Maar ja, een beetje dat eigenlijk. Van alles en nog wat.
1: Ja, ze maken eigenlijk geen onderscheid. Het is gewoon haat op haat op haat. En wat heel veel mensen misschien niet doen, doe jij juist wel. Want jij reageert op die reacties en maakt er dan uiteindelijk content van. Vaak ook met foto en al van die persoon erbij. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, dat is wel grappig, want mijn moeder zag zo'n soort video voorbij komen. Die zei, Lola, dit kan jij ook wel doen, want jij krijgt ook nog wel eens haatcomments. Nou, toen zag ik die video en daar moest ik zo hard om lachen. Dat ik dacht, oh, dit is zo grappig, ik ga dit ook doen. Want het is echt meer vanuit een humoristische insteek. Gewoon van eens kijken wie erachter zit. En heel vaak dan zie je zo'n foto en dan denk je, oké, jij haat mij, maar...
1: Nu ga jij ook.
0: Heerlijk. You can hate me now, but I won't stop now. Nee, maar...
1: en kijk, weet je wat het is? Even voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk niet alsof ze die mensen gaat terugpesten of wat dan ook. Maar vaak laat ze gewoon alleen maar even gewoon een foto van die persoon zien. Van, nou, dit is de persoon erachter.
0: Ja.
1: En het laat gewoon ineens even die muur, die valt dan weg. Waarbij iemand denkt van, oh ja, ik ben toch anoniem. Nee, hier staat je hoofd op het filmpje.
0: Nou, ik denk dat het ook nog...
2: om iemand aan mijn schandpaal te nagelen, maar meer gewoon van, qua humor. Gewoon even lachen van, oké.
0: Zeker. Nee, ik zie de humor er ook van in, hoor. Ik zie vooral de angstaanjagende mensen die erachter zitten, die lelijke dingen over anderen zeggen. Maar dan denk ik, heb je de spiegel wel uitgevonden? Maar in ieder geval. Maar humoristisch is het zeker. Maar heb je soms van die opmerkingen dat je denkt van, ja, die kwam wel binnen, die heeft me wel geraakt. Zijn er wel eens opmerkingen die je geraakt hebben?
2: Nou, ik moet zeggen dat dat dus bij mij heel erg meevalt. Want ik doe het nu 6 jaar en in het begin heb je dan nog wel eens van, oeh, deze vind ik echt niet zo leuk. Maar ik moet zeggen dat misschien 1 op de 1000 comments dat ik denk, oeh, die vind ik even niet zo leuk. Maar het is nooit dat het mijn dag verpest of zo. Dan is het vaak 5 minuten dat ik even denk van, vervelend. Maar dat heb ik eigenlijk niet zo. Maar sommige comments zijn gewoon wel bizar. Zoals vanmorgen kreeg ik een DM van iemand die zei van, beter ga je slapen en word je nooit meer wakker, dikke papzak.
1: Jezus.
2: Wow. Ja, dan denk ik van, hoezo word ik nou weer dood?
1: Ja, wow. Ja, want dat is natuurlijk wat het is. Van, wauw, je maakt je zo erg druk dat je dus wil dat ik verdwijn, dat ik doodga. Ja. Dat is wel heftig, hoor. Dat is echt heel intens.
2: Ik had ook nog iemand en die noemde me unrapable. In mijn laatste video had ik die ook gebruikt met zijn foto erbij.
1: Zo.
2: Maar dat is toch ook gewoon gestoord dat iemand je niet verkrachtbaar vindt.
0: Wauw.
2: Niet dat ik wel verkrachtbaar wil zijn, maar ik bedoel van dat diegene dat überhaupt bedenkt.
1: Nou, dat
2: is gestoord.
0: Eng persoon, hè?
1: Heel eng. Die gedachtegang. Dus het is maar goed dat die foto dan online staat. Dan weten mensen meteen bij wie ze een bochtje om moeten lopen. Hey, Lola, veel mensen hebben natuurlijk moeite, hè, met kritiek of met negatieve opmerkingen. Mensen die altijd maar iets van ze vinden. Wat is het belangrijkste wat jij daarover hebt geleerd? Want ja, je lacht nog.
2: Ja, nou, wat het heel vaak is, datgene waar mensen op letten bij een ander is vaak hun eigen onzekerheid. Dus als je bijvoorbeeld die ene vriend of vriendin hebt die altijd druk is met, oh, kijk hoe dik diegene is, kijk hoe dik die is, dan is die of zelf dik of zelf onzeker over zijn omvang.
1: Ja.
2: Of bang om dik te worden. Maar dat zit er 9 van de 10 keer achter. Hetzelfde als mensen die heel gefocust zijn bij anderen op pukkels en buisjes. Die hebben daar of een verleden mee, of die zijn er zelf onzeker over hun huid. Dus er zit altijd iets achter. Het is bijna altijd projectie.
0: 100%. Maar mooi hoe je ermee omgaat. En misschien gaan we, net hoe jij dat heb geleerd van een andere influencer, misschien leren we het, neem het van jou over. Dus de volgende persoon die op mijn donna haat, We gaan een carousel maken met je hoofd.
1: Ik krijg gelijk meerdere foto's ook.
0: Ja, toch? We gaan een carousel maken. En muziekje eronder met AI. Nee, Lola, dankjewel voor je openheid. En nice om te zien hoe jij negativiteit omzet in humor. Thank you.
2: Yes, dankjewel. Fijne ochtend.
0: Zelfde. SFB. Ronnie Flex. Good vibes in the morning, baby. Zometeen ook muziek van Kleine John, DJ Dylan en samen. Keep it high, keep it.

0: Samen.
1: Are you ready?
2: Yeah!
0: You ready?
3: I'm ready, ready.
4: Fernando, de potentiële hits van morgen.
5: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
4: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwe

zoetigheid voor je oren. De parels van de radio, de muzikale juwelen. Kan je geen genoeg krijgen van nieuwe songs? En ben je een beetje moe van die Shazam die soms niet werkt? Volg dan die playlist. Nando Leaks Sound System.

0: tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Check Phonix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij Westwilde met 5 in- en outdoor-area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: phoenix.nl.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
2: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets uniek...
1: Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
2: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean.

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door...
2: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: WK Mixzone.
6: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
7: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
8: Beste speler Saibari.
7: Ja.
8: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
7: Nee, misschien een beetje.
9: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
10: Ja, pleurt toch op man.
11: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
4: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Dat is gemeten met de Kids Rights Index, een wereldwijde ranglijst die ieder jaar meet hoe het gaat met de kinderrechten in een land. Nederland staat nu op plek 22. 4 jaar geleden stond ons land nog in de top 10. De organisatie legt uit waardoor het komt dat Nederland het minder goed doet.
1: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we niet aan te pakken en niet te verbeteren.
0: Uit de lijst blijkt wel dat wereldwijd kinderrechten onder druk staan en dat de situatie in Nederland niet op zichzelf staat. Rond deze tijd wordt het openbaar vervoer weer opgestart. Vanochtend reed er amper een trein, bus, tram of metro door stakingen. De vakbonden zijn boos omdat het kabinet nog steeds wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Maar de gevolgen van de staking zullen nog langer vandaag te merken zijn, ziet onze verslaggever.
2: De conducteurs en de machinisten die gaan vanaf 8 uur weer aan het werk. Dat wil niet zeggen dat alles dan weer meteen loopt zoals alle dagen. Want die dienstregeling die is volkomen in de war natuurlijk. Dus die moet langzaam opgestart worden. En daar zullen mensen de uren daarna nog wel last van hebben.
0: En Bad Bunny trad gisteravond voor het eerst op in een uitverkocht Gelredome. Christiane Alvarado is journalist, historicus en fan. Ze is van Puerto Ricaanse komaf, net als de artiest. En veel van wat Bad Bunny zingt is heel actueel met de situatie in het land, legt ze uit. In het openingsnummer van de show gisteren, La Mudanza, verwijst naar de verhuizing. Gaat het over de woonsituatie in Puerto Rico bijvoorbeeld?
3: Dat is een gevoel dat denk ik heel veel Puerto Ricanen op dit moment hebben, is met stijgende huizenprijzen door gentrificatie. Door klimaatverandering hebben ja, die eilanden, hebben het Caribisch gebied het gewoon best wel moeilijk. De mensen die daar al lange tijd wonen.
0: Ja, vanavond treedt Bad Bunny nog een keer op in de Gelredome. Daarna gaat hij door met zijn tour naar Londen, Parijs, Stockholm, Warschau, Milaan en Brussel. Krijg het weer, goed drinken en vooral niet te veel doen vandaag. Want vanaf 12 uur geldt er code oranje in Nederland, met uitzondering van het noorden. Wordt overal boven de 30 graden en hoe verder landinwaarts, hoe warmer, met 37 graden in Limburg.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Fernando.
7: Hoort je partner uit.

0: We hebben een serieuze relatie, dus dan voelt het raar als een van ons wel welkom is en de ander niet. Mijn vriendin zegt weer, het is hun bruiloft, het is hun keuze. Ik ben uitgenodigd, dus ik ga. Maar voor mij geldt, als mijn partner niet welkom is, dan hoef ik ook niet te komen. Als je ergens niet welkom bent, nou, waarom zou ik daar dan wel heen gaan? Mijn vraag is dan ook, hoort je partner een uitnodiging af te slaan als jij niet bent uitgenodigd? Donna.
1: Oeh, dat vind ik echt een lastige. Ik splits me even op in twee categorieën. Kennen wij die persoon allebei en alleen ik mag komen, dan blijf ik thuis. Want hoezo mag mijn wifi ineens niet komen? Want ook jij kent haar, dus dan blijf ik thuis.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook wel wat mensen die ik ken, en andersom ook, en die mijn partner dan dus kent, waar je niet echt per se een connectie mee hebt, of die zie je eigenlijk nooit. Je weet misschien wie het is, want je hebt ze een keer gezien. Maar ik kan me wel wat vrienden voorstellen van mijn partner, dat als die gaan trouwen, nou, ik zou dan niet eens de naam van hun, zeg maar, van degene waar ze mee gaan trouwen kunnen opnoemen. Ja, ja. Dus dan vind ik het niet heel gek dat ik niet mag komen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik toch, als ik het zo zeg, het meest neig naar, nou, ik vind niet dat je dan die uitnodiging af hoeft te slaan.
0: Oké. Okay.
1: Wat vind jij?
0: Nou,
1: ik zie een bepaalde blik in je ogen, waardoor ik denk dat wij het niet met elkaar eens zijn.
0: Nou, je kent me al een tijdje.
1: Ik ken je nu een tijdje.
0: Hoe denk je dat ik hierop reageer?
1: Ik denk dat jij het volgende gaat zeggen. Correct me if I'm wrong.
0: Ja.
1: Je gaat zeggen, als mijn partner niet welkom is, dan kom ik ook niet. En ten tweede ga je zeggen, ik ga je ook uit mijn telefoon wissen, je hoeft me nooit mee te sturen.
0: Ja, de eerste klopt sowieso. De tweede kan kloppen, want ik stuur eerst een bericht en ik ga zeggen, maar ik vind het een beetje gek dat je mijn partner niet uitnodigt en mij wel, want ik ben iemand, hè. Wij rollen samen. Zo ben ik ook met vrienden. Als de ene niet binnen kan komen in een club, samen uit, samen thuis. Dat is gewoon hoe ik beweeg. Het is niet van, jij wel, ik niet. Als ik ergens kom en ik heb privileges, dan is het mijn plus één, die krijgt het ook. Het is iets van, iemand deelt drinken uit en die zegt, ja, ik heb voor jou, maar voor die andere persoon niet. Dan word ik boos. Dat is raar. Dat moet je mij ook niet geven. Je kan niet, bepaalde regels in life.
1: Ja, maar wat als je elkaar gewoon niet kent? Ik bedoel, ken jij alle vriendinnen van je partner supergoed?
0: Ik wil iedereen kennen. Ik hoef ze niet persoonlijk te kennen, maar ik moet weten wie je bent.
1: Je moet weten wie ze zijn, inderdaad. Ja, maar ja. Je zegt een heel cruciaal woord. Je hoeft ze niet persoonlijk te kennen.
0: Nee,
1: het gaat nu om een bruiloft. Het is heel persoonlijk.
0: Zeker. 100%. Maar als jij, ik zou het niet over mijn hart kunnen krijgen dat ik jou uitnodig. En ik zeg, ja, kom naar mijn wedding of kom naar mijn evenement. En ik weet dat je iemand hebt. Kijk, in dit geval, ik ben cool met Ries en
1: ja,
0: ik ken Ries.
1: Jullie kennen elkaar goed.
0: Maar stel dat ik haar niet zou kennen,
1: ja.
0: Vind ik het heel gek. Wetende dat jij met iemand bent en ik zeg niet, neem je partner mee. Dat is weird, dat is raar.
1: Ik vind het dus niet zo raar.
0: Ik moet het aan jou overlaten of je die persoon wil meenemen of niet. En ik kan niet zeggen, jij wel en zij niet. Nee, maar zo ben ik, hè. Dat is gewoon.
1: Maar misschien is het ook een money kwestie. Bruiloften zijn heel duur. Als ik echt geen idee heb wie die partner is. Stel je voor, ik ga natuurlijk of volgend jaar of het jaar erop ga ik trouwen.
0: Ja.
1: Stel, ik nodig een hele goede vriendin uit.
0: Ja.
1: En die heeft net een maandje of 2 maanden partner. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Waarom moet ik hem per se uitnodigen?
0: Die is misschien heel vers.
1: Ja, waarom moet ik hem per se uitnodigen?
0: Ja, die snap ik. Maar dat is, je zegt dan heel kort. Je zegt dan pas.
1: Ja, ik ken hem niet.
0: Maar ja, jij bent verloofd. Jij bent samenwonend. Daar is een entiteit gebouwd. Dat is een situatie.
1: Ja, maar je bent gewoon nog wel een beetje aparte personen.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. Als je luistert,
1: ik ben benieuwd.
0: Vind je? Hoort je partner een uitnodiging af te slaan als je niet bent uitgenodigd? Of moet je gewoon accepteren dat niet iedereen overal welkom is? Ik kan me niet voorstellen dat je het fijn vindt dat je gewoon gekookblokt wordt in deze. Maar laat
1: jij
0: het doorkomen.
1: Mag niet komen.
0: Ja, het is fire, man.

0: Dior. Vandaag hebben we het over een hele duidelijke situatie. Waarvan ik van mening ben van ja, als je mij niet uitnodigt en mijn partner wel of andersom, dan staan we uit samen thuis. Wat vind jij? Hoort je partner een uitnodiging af te slaan als je niet bent uitgenodigd? Of moet je gewoon accepteren dat niet iedereen overal welkom is? Je kan nog steeds reageren via de NPO Luister-app. Dat is onze datingdilemma. Hands of Gold zegt, bij ons is het zo dat vrouwen en mannen toch gescheiden zijn en soms zijn mannen niet uitgenodigd. Tenzij we ze allebei goed kennen. Dat snap ik ook. Jeffrey?
1: Ja, begrijp ik dus ook. Ik heb zoiets van, ja, als je elkaar... Kijk, als je die persoon heel erg goed kent, oké, dan wordt het een heel rare situatie. Maar ken je mijn partner niet zo goed? Ja, dan snap ik wel vooral op een bruiloft dat je denkt van, ik zie je eerst wel even een andere keer.
0: Oké.
1: Ik ben benieuwd wat Jonathan ervan vindt.
0: Jonathan, good morning.
2: Yes, goedemorgen.
0: Ja, ja vertel. Hoe zit jij in de wedstrijd?
2: Ja, ik ben een beetje aan Donna's kant. Kijk, als jij ze allebei kent, dan vind ik gewoon dat dan moet je ze allebei uitnodigen. Heel simpel. Maar het kan ook soms zijn dat je diegene niet kent, of die partner diegene niet goed kent. Ja, dan vind ik het niet erg. Want ja, soms gaan mijn vriendin ook naar een bruiloft waarvan ik de mensen niet ken of goed ken. Ja, dan mag ze gewoon gaan voor mij. Maar als we ze allebei kennen, dan no go.
0: Ja, toch?
2: Of allebei, of niet. Heel
1: maar bijvoorbeeld
2: simpel.
1: Jeffrey, die zegt hier in de NPO Luister, ik ben het 100% eens met Fernando. Je bent een koppel, dus je hoort samen. Dus je hebt ook mensen die zeggen van ja, 1 en 1 is automatisch dus 2.
2: Ja, dat zeg ik ook. Soms heb je met achterliggende gedachten van joh, ik nodig jou uit. En standaard dan neem je je partner mee, snap je? Dat
1: ja,
2: kan
1: precies.
2: Ook.
1: Ja,
0: het is een pakket. Ik zeg altijd, het is een pakketprijs. Als je mij uitnodigt, je weet, ik kom met een crew. Weet je toch? Het is een movement, ja.
1: Jij bent een dure gast op een wedding. Ik ga sparen voor jou
0: maar,
1: alleen.
0: Maar weet maar ook dat het cadeau extra leuk is ook, zullen we dat?
1: Ja, dat mag ik ook als je achter wel meeneemt.
2: Maar het ligt ook aan de persoon zelf, toch? Want kijk, ik zou het niet erg vinden, weet je. Als ik diegene niet ken, zou ik het niet erg vinden.
1: Heb ik ook.
0: Ja, plus 1.
2: Dus ja, plus 1.
1: Maar jij zou het wel erg vinden, Nando, als jij niet uit... Jij zou het erg vinden.
0: Weet je wat ik erg vind? Want er zijn van die... Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Ik ben zo iemand dat als je mij kent en mijn partner kent en je nodigt haar uit voor je wedding en mij niet, denk van wat voor message, wat voor boodschap probeer je zeg maar tussen
1: maar
0: er neus
1: en... Maar er hoeft niet altijd iets achter te zitten. Misschien is het gewoon, je kan maar een aantal mensen op het feest uitnodigen, het eten is duur, de catering is duur en ik ken jou niet. Ja, dat kan toch?
0: Ja, maar als je me kent en je nodigt me niet uit, vind ik het heel apart.
1: Ja, dan is het gek.
0: Vind ik heel apart.
1: Ja, dan is hij
0: weird
1: heel
0: energy.
1: Raar. Hey,
0: weird
1: luister,
0: energy.
1: Dan is hij heel
0: maar,
1: raar.
0: Maar nog eens, maar ik ben iemand, hè, ik ben heel kalm met dat, hè. Het zij zo. Als je mij niet uitnodigt en de girlfriend wel, whatever. Kijk, het vervelende aan mij is, ik vergeet niet. En dat is vervelend. Ik zet hem vast en ik van... Want er komt een vis aan waar jij ook een keer voor wil uitgenodigd worden. En dan denk ik... Oh, you're not invited!

0: Er is veel gereageerd. Sommige mensen nemen mijn telefoon niet op. We sturen wel een bericht, maar in ieder geval. Rain is er wel. Rain, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, vertel.
1: Ja, ik sta er gewoon zo in van als je mij niet uitnodigt, dan gaat mijn partner ook niet. En andersom ook hetzelfde, want het is een vorm van respect. Er zijn onbeschreven regels, vind ik dan.
0: Ja, ja.
1: Ja, er zijn meerdere regels dat niet echt zo, ja... Niet iedereen hoeft daarmee eens te zijn, maar ik bedoel, diegene gaf net aan van we hebben een serieuze relatie, dus ik neem aan dat de mensen hem wel kennen.
2: Ja, ja, dat is ook wel een punt. Van die relatie is natuurlijk heel serieus. Maar ja, ken je echt alle vrienden van je partner? Ik in ieder geval niet, hoor.
1: Nee, ik ken niet alle vrienden van mijn partner, maar ze weten wel dat hij een vrouw heeft.
2: Ja,
1: dus
2: oké. Okay,
1: dan ga ik ervan uit dat ze ons allebei uitnodigen. Want anders, waarom zou je me niet uitnodigen? Ik denk wel dat er dan een reden achter moet zijn.
0: Ja. That's something. Ja. Nee, maar kijk, als je gewoon goed met iemand omgaat en je bent cool met iemand en iemand komt met een pakket en met een andere persoon, dan die persoon hoort er ook bij. Je kan niet,
1: Ja, je kent niet alle vrienden van diegene, maar je groet elkaar wel gewoon normaal als je elkaar tegenkomt.
0: Ja. En laat het aan die persoon over om bijvoorbeeld niet te gaan. Dat die persoon zegt, nee, weet je wat, ik ben zo. Dat is al, snap je, dat is een invitation, moet dat zijn, zijn vorm.
1: Ja, dat precies, vind ik, het zijn jouw vrienden, het zijn jouw vrienden, dus ga maar. En, sowieso altijd een plus één zou ik doen dan, hè. Vooral als ik
0: weet
1: dat diegene
0: een
1: partner is.
0: Ja. Ja.
2: Ik ben ook zo, maar ik zou het ook begrijpen als iemand het niet dus zou doen. Nou vind ik het wel inderdaad een hele goeie van, joh, laat die persoon dan gewoon zelf bepalen.
0: Ja.
2: Laat hem gewoon zelf bepalen.
1: Ja.
0: Het is gewoon net, het is gewoon respect. Het is respect.
1: Ja.
0: Je moet gewoon...
1: Voor mij gaat het echt om respect. En dat zijn de dingen...
0: We voelen je. Nee, we voelen je. Helemaal gelijk. Dus weet in ieder geval dat als ik een uitnodiging stuur, is het altijd plus één. En als ik niet genoeg borden heb, nou, dan moet ik jou ook niet uitnodigen. Want dan,
2: of borden delen. Dat.
0: Borden delen. Deel een bord.
2: Deel. Dan minder eten en een extra persoon.
0: Komt helemaal goed, jongen.
2: Snap je?
0: We gaan gewoon lekker op de weg.

0: je straks allemaal weer pompetijdje speakers. Maar we gaan daarvoor de moordende minuut spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Ik krijg 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. En van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Als dat lukt, is het homba ja. Als het niet lukt, is het homba nee. Ready? Ready, ready? Luister dan. De kwalificatievraag is: hoe heet de zus van Elsa in Frozen? Hoe heet de zus van Elsa in Frozen? Als jij het antwoord weer laat op doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Want het enige puntje waar ik nog echt haat op krijg online is mijn stem.

0: het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen Jonah Fraser featuring Jay On met Panna. Ja man, zonnig. 30 tot 35 graden. Reskeezy met het nieuws van de NOS op Jersey. Was Papin, praat nieuws met ons.
3: Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van de jeugdzorg. De organisatie Kids Rights maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
3: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en zijn er problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het Openbaar Ministerie heeft 12 maanden cel geëist tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Hij wordt verdacht van het hebben en verspreiden van kinderporno. De oud-burgemeester van 77 werd in februari opgepakt en zit sinds die tijd vast. En het OV in Nederland is weer opgestart. Tot een half uur geleden reden er geen treinen, metro's, bussen en trams. Vakbond FNV had de staking georganiseerd om te protesteren tegen bezuinigingen op verschillende uitkeringen. Deze vrouw had de memo even gemist.
5: Jij wist dat er een staking was?
6: Ik wist het niet. Nee, echt, ja, niet zo slim. Ik kwam iets laat achter. En nu zit ik hier, een beetje Love Island te kijken. Maar ik hoop dat ze wel gaan rijden, want ik moet wel geld verdienen voor de zomer.
3: Ja, inmiddels is zij ook op weg naar haar werk dus. Er rijden de komende dagen wel minder treinen dan normaal. De NS rijdt een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte.
2: Fernando. It's getting hot in here, baby. This is Jonah Fraser and Jay on Panna.

0: Dave en Thames doen een raindance. Nou, dat is geen regen hoor. Vandaag of morgen of overmorgen. Gewoon rond de 35 graden.
1: Zweten ga je.
0: Vrijdag is de 37, toch?
1: Vrijdag is het 37,
0: Vrijdag ga je toch met niemand afspreken? Wie spreekt nou af? Met het weer?
1: Nee, dank je. En als we afspreken, dan gewoon lekker binnen blijven.
0: Ja, gewoon binnen. Lekker een restaurant wat lekker cool is.
1: Gewoon chill of gewoon thuis, anders moet ik weer naar buiten. Me mooi aankleden. Gewoon relaxed,
0: Ja.
1: Maar waar je wel buiten wil zijn, zo ik verslik mezelf in de gedachte dat ik met iemand afspreek. Waar je wel buiten wil zijn, is natuurlijk Funzige Deuntjes.
0: Ah, we gaan Funzig doen.
1: Ja, we gaan Funzig doen. Met Aglaya. Of in ieder geval, we gaan de morgende minuut met Aglaya spelen. Aglaya, good morning.
2: Good morning, Fernando en Donna.
0: Hi. Aglaya. Wat betekent die naam?
2: Het is een Griekse naam. Ik weet niet hoe mijn moeder erop is gekomen, maar ja, Grieks.
0: Ben je half Grieks? Dan weten we hoe ze erop is gekomen. Maar zeg maar.
2: Nee, ik ben zelf Surinaams.
0: Oké.
1: Oh, dat is grappig, want ik ken nog één Aglaya en zij is ook Surinaams. Wat grappig.
0: Wat is met die Griekse dingen dan?
1: Ja, ik wist helemaal niet dat het een Griekse naam was.
0: Een soort fascinatie met zo'n een van de Griekse pretty boy of zo?
1: Nee, het is gewoon, we zo moeten weer een man aangekomen zijn.
0: Ik weet niet, Aglaya, weet ik wel, een Griekse story of zo?
1: Dat heeft niks met een man te maken, dus hou maar weer gelijk op.
2: Aglaya is een
1: goeie. Snap je, hij maakt er weer een man van, maar dit is geen man.
0: Het kan ook een vrouw zijn,
1: ja,
0: maakt mij helemaal niet uit.
1: Een obsessie met een Griekse man. Nee.
0: Een van de Zeus of zo? Okay.
1: Nee, het is een godin.
0: Het is een godin?
1: Ja.
0: Aglaya is een godin?
1: Ja.
0: Oh, dat betekent het. Maar ik vroeg me af, Aglaya is een godin van wat dan?
1: Het is een obsessie met een man, dat is het niet.
2: Maar... De godin van de schoonheid.
0: Ah! Oké, nu weten we de betekenis. Top, we gaan de moordende minuut spelen.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hoe heet de zus van Elsa in Frozen?
2: Anna.
0: Welk bank staat bekend om de oranje leeuw?
2: ING.
0: Welke kleur heeft de Belgische vlag naast zwart en geel?
2: Rood.
0: Bij welk sport horen de termen strike en home run?
2: Songbal.
0: Honkbal. Ja, welk vogel legt de grootste eieren?
2: Pas.
0: Welk continent ligt boven Zuid-Amerika?
2: Noord-Amerika.
0: Hoe heet het huisdier van SpongeBob?
2: Die slak Gerrit.
0: Wat is de uitdrukking? Beter één vogel in de hand dan?
2: Geen idee. Struisvogel legt de grootste eieren trouwens.
0: Juist, struisvogel, inderdaad. Grootste eieren. Wie release de tune Dansvloerkiller?
2: Broederliefde.
0: Wat is de grootste planeet in ons zonnestelsel?
2: Pas.
0: Hi. Oh. Zo, wat denk je?
1: Ze was wel heel enthousiast toen ik haar belde.
2: Ik denk dat ik hem net had, ik hoop het zo.
1: We gaan tellen. Even kijken.

0: Ja, beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. En Jupiter is de grootste planeet in ons zonnestelsel. Maar Donna, waar gaat ze naartoe?
1: Ze gaat lekker naar vunzige deuntjes.
0: Vunzige wel.
1: Wie ga je meenemen?
2: Mijn vriendin,
1: Tijfie Annie. Super leuk. Ja, doe de groetjes en heel veel plezier daar, hè.
0: Have fun.
2: Dankjewel.
3: You guys have so much aura. It's like everything you do, like the way you walk, the clothes, the way you talk.

stijgt en stijgt en stijgt en stijgt. Die gaat gewoon boven de 30 graden vandaag. Dus smeer je goed in, drink veel water, doe niet veel. Chill met de ventilator erbij. Dus omarm de rust. Maar één ding is zeker. Wat ik krijg met dit soort weer, is de drang om hete tunes te draaien. Dat je denkt, ja man, dit past bij die vibe. Dus popcorn. En dat nice. Wine and jigger. Nando's.

0: Nandelijk Sound System, Point Your Head. Dat is die playlist die je moet checken en volgen. Renskies, wat heb je?
1: Ja, niet alleen de temperatuur loopt vandaag op. Bij een miljoen Nederlanders gebeurt het ook bij hun energierekening. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjes mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjes mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In de mood voor vibes?
6: Luister dan.

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Summer Breeze is
1: de voordeligste kliniek van Nederland.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen...

0: Lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
1: Sneller!

0: in.
1: De stroomprijs kan vanavond 10 keer duurder zijn dan in de middag. De 1 miljoen Nederlanders met een dynamisch energiecontract kunnen vanavond rond 9 uur beter de airco of wasdroger uitzetten. De stroomprijs is dan meer dan 1 euro per kilowattuur. Dat is bijna 10 keer duurder dan het tarief rond een uur of 3 vanmiddag. Deze energiedeskundige legt uit waardoor dat komt.
2: De oorzaak ligt vooral in het feit dat wij vanavond wederom een warme avond hebben. Dat veel mensen de airco aan zullen hebben en dat wij daardoor wat moeite hebben de elektriciteit te produceren. Dat de zon op dat moment al aan het afzwakken is, de gascentrales moeten opstarten. Ja, dan hebben ze hoge opstartkosten, omdat ze dan pas voor het eerst gaan leveren. En dan worden die verschillen tussen die middag lage prijzen en die avond hoge prijzen, die worden steeds groter.
1: De hoge prijzen gelden niet voor mensen die een vast of variabel energiecontract hebben. De held van de terreuraanslag op Bondi Beach moet voor de rechter komen. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn eigen vader mishandeld heeft. Ahmed Al-Ahmed pakte het wapen van een van de schutters af tijdens een aanslag op een Joods festival in december vorig jaar. Tijdens die actie werd Al-Ahmed meerdere keren in zijn arm geschoten door een tweede schutter. Al-Ahmed wordt ervan beschuldigd zijn vader in maart te hebben mishandeld en geïntimideerd te hebben in een woning in de buurt van Sydney. Hij ontkent alles en de zaak valt hem zwaar. De politie in Zuid-Holland heeft 7 meldingen binnengekregen van een jongen op een fatbike die fietsende vrouwen zou hebben betast. Het gebeurde in de plaatsen Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De politie denkt dat alle meldingen over dezelfde persoon gaan. In 1 geval heeft de fatbiker niet alleen vrouwen betast, maar ook seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Agenten zijn nog op zoek naar de jongen. En in een theater in Almere trouwden gisteren 50 mensen tegelijkertijd. Het was een idee van de gemeente vanwege de 50ste verjaardag van de stad. Ieder stel had zo zijn eigen reden om mee te doen.
3: Nou eerlijk, als ze dit niet hadden georganiseerd, zouden wij waarschijnlijk niet getrouwd zijn.
4: Het past gewoon bij de manier waarop wij zijn, heel spontaan.
5: Ja, en het is ook lekker goedkoop, dat vind ik ook wel belangrijk.
6: 23 juni, dat is ook de trouwdag van mijn ouders die er ook bij zijn.
7: 3, 2, 1...
1: Ja, de echtparen mochten maximaal 8 gasten meenemen, anders zou het veel te druk worden.
8: 8 gasten maar.
1: Ja, krijg je nog weer goed drinken en vooral niet te veel doen vandaag. Vanaf 12 uur geldt er code oranje in Nederland, met uitzondering van het noorden. Wordt overal boven de 30 graden en hoe verder landinwaarts, hoe warmer, met 37 graden in Limburg.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god!
9: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: je heet. Ik weet niet wat je gaat doen als je wandelt en jogt, maar met dit weer, blijf gewoon op de bank met een afstandsbediening. Succes vandaag! Zo, met die 33 graden word ik helemaal gek. Reskeezy, heb je weer heet nieuws voor ons van NOS op 3?
1: Tuurlijk, altijd. Ja. Nederland is opnieuw gezakt op de wereldwijde ranglijst voor kinderrechten. Dit keer staat Nederland op plek 22. 4 jaar geleden stonden we nog in de top 10. Volgens de organisatie Kids Right gaat het onder meer niet goed met de jeugdzorg, de positie van asielkinderen en kinderarmoede. En ook wordt er te weinig gedaan aan overgewicht onder kinderen.
2: De marketing, het is de verkoop van ongezonde voeding die op kinderen gericht is. Ja, die moet gewoon beteugeld worden. Hè. Kinderen worden echt onder vuur genomen, met name op sociale media, met ongezonde voeding. Daarnaast is het ook zo dat als je gezond wil eten, dat gezonde voeding vaak duurder is dan ongezonde voeding. Dus die toegang tot betaalbare voeding is belangrijk. Ja, en we zullen kinderen ook moeten stimuleren om meer te bewegen.
1: Uit de cijfers blijkt ook dat de kindersterfte in Nederland hoger is dan het West-Europese gemiddelde. Volgens Kids Right komt dat doordat de zorg die tekortschiet. Wat gebeurt er eigenlijk met je social media als je overlijdt? We leven steeds meer online, maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel nog doorleeft. Volgens de partij Pro kan dit zorgen voor nare situaties. Bijvoorbeeld dat nabestaanden het gezicht of vingerafdruk van de overledene moeten gebruiken om hun telefoon te openen. Ze willen daarom dat het kabinet met een campagne komt die ervoor zorgt dat mensen hun digitale nalatenschap regelen.
0: Want hoe zij dat doen dan? Want inderdaad, zeker als je Instagram hebt, al je social media kanalen. Is er iemand in je omgeving die al je wachtwoorden kent? Ik bedoel, wie vertrouw je je wachtwoorden toe?
1: Ja.
0: Ja, heb jij mensen die jij je wachtwoorden toevertrouwt?
1: Nou, ik ben er nog mee bezig, maar mijn broer, die heeft de gegevens van mij.
0: Oh, die kan gewoon nu in alles, hè?
1: Ja, die heeft een deel. Nog niet alles.
0: Die Tinder en die dingen, ja, die heeft hij
1: niet. Nee, dat hoeft hij allemaal niet. Nee. Maar ja, nee, hij is de enige die daar bij kan.
0: Ja, maar dat is best wel een ding. Want soms, ik kan me voorstellen dat je dingen ook op je telefoon hebt waarvan je niet wil dat je ouders of mensen dan zien, weet je, die privé voor jou zijn. Ja. Hoe zorg je ervoor dat verdwijnt?
1: Ja, dat is dus soms heel lastig in bepaalde gevallen. Ja, en daarom zegt Partij Pro dat ook. Hè, van laten we kijken of we dat toch beter geregeld kunnen hebben. Want 8 op de 10 mensen heeft dat niet goed voor elkaar.
0: Ja.
1: En dan zit je dus als nabestaande, zit je daar dus een beetje mee opgescheept. Terwijl je eigenlijk natuurlijk wil rouwen en verdrietig wil zijn om het feit dat er iemand is overleden.
0: Of soms met een app komen die, als je niet langer dan een half jaar inlogt op die app, dat die app, die is gekoppeld aan al je andere social media kanalen, dat die ervoor zorgt dat alles, zeg maar, verdwijnt, wordt opgezegd.
1: Ja,
0: dus
1: je
0: hebt een soort terminate app.
1: Je kunt ook om een andere reden een half jaar niet online zijn. Dus ja, dan heb
0: iedereen
1: je
0: is, als je leeft en afgelopen, dan ben je sowieso een half jaar, ben je niet offline, hoor, Reskeezy.
1: Ja, ik roep maar wat. Maar ja, goed. Ja, inderdaad. En vanaf vanmiddag 12 uur geldt er code oranje vanwege de hitte. Het wordt overal in Nederland boven de 30 graden. En dus gaan dingen wat anders dan anders. De maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd werken vandaag niet, behalve in Groningen en Leeuwarden. Op veel plekken wordt het vuilnis eerder opgehaald en de wegenwacht van de AWB zet extra mensen in. Het is niet ineens drukker op de weg vanwege de vakantieperiode, maar door de hitte verwachten ze meer pechgevallen.
3: Ja, we kunnen onze lol op met dit weer. Auto's hebben het gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden, als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
1: Ja, zet je auto in de schaduw en doe je ramen eerst even open als je gaat rijden. En neem water mee onderweg, adviseert hij. En een paraplu tegen de zon voor als je pech krijgt.
0: Jongen, allemaal gezeik met het weer.
1: Ja, maar
0: ja,
1: het is wel handig.
0: Geen eten
1: hebben
0: vandaag. Weet je, we kunnen niet bestellen. En nu?
1: Ja, afwachten. Ja.
0: Dat is toch heftig, Dora? Wat is het? We can't eat.
4: Ja, dat is geloof me, als we willen eten, we will find a way.
1: Ja, dat lukt dan wel, hoor.
0: Oh mijn god, hoor. Nederland. Oké. Okay. Fernando. Beetje hitte, we gaan allemaal aan.

0: vandaag hebben we het over een hele duidelijke situatie. Waarvan ik van mening ben van ja, als je mij niet uitnodigt en mijn partner wel of andersom, dan staan we uit samen thuis. Wat vind jij? Hoort je partner een uitnodiging af te slaan als je niet bent uitgenodigd? Of moet je gewoon accepteren dat niet iedereen overal welkom is? Je kan nog steeds reageren via de NPO Luister-app. Dat is onze datingdilemma. Hands of Gold zegt, bij ons is het zo dat vrouwen en mannen toch gescheiden zijn en soms zijn mannen niet uitgenodigd. Tenzij we ze allebei goed kennen. Dat snap ik ook. Jeffrey?
1: Ja, begrijp ik dus ook. Ik heb zoiets van, ja, als je elkaar... Kijk, als je die persoon heel erg goed kent, oké, dan wordt het een heel rare situatie. Maar ken je mijn partner niet zo goed? Ja, dan snap ik wel vooral op een bruiloft dat je denkt van, ik zie je eerst wel even een andere keer.
0: Oké.
1: Ik ben benieuwd wat Jonathan ervan vindt.
0: Jonathan, good morning.
2: Yes, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, vertel. Hoe zit jij in de wedstrijd?
2: Ja, ik ben een beetje aan Donna's kant. Kijk, als jij ze allebei kent, dan vind ik gewoon dat dan moet je ze allebei uitnodigen. Heel simpel. Maar het kan ook soms zijn dat je diegene niet kent, of die partner diegene niet goed kent. Ja, dan vind ik het niet erg. Want ja, soms gaan mijn vriendin ook naar een bruiloft waarvan ik de mensen niet ken of goed ken. Ja, dan mag ze gewoon gaan voor mij. Maar als we ze allebei kennen, dan no go.
0: Ja, toch? Ja,
2: of allebei, of niet. Heel
1: maar bijvoorbeeld
2: simpel.
1: Jeffrey, die zegt hier in de NPO Luister, ik ben het 100% eens met Fernando. Je bent een koppel, dus je hoort samen. Dus je hebt ook mensen die zeggen van ja, 1 en 1 is automatisch, dus 2.
2: Okay. Ja, dat zeg ik ook. Soms heb je met achterliggende gedachten van joh, ik nodig jou uit. En standaard dan neem je je partner mee, snap je? Dat
1: ja,
2: kan
1: precies.
2: Ook.
1: Ja,
0: het pakket is een pakket. Ik zeg altijd, het is een pakketprijs. Als je mij uitnodigt, je weet, ik kom met een crew. Weet toch? Het is een movement, ja.
1: Jij bent een dure gast op een wedding. Ik ga sparen voor jou alleen.
0: Maar weet ook dat een cadeau extra leuk is ook, zullen we dat?
1: Ja, dat mag ik ook als je 8 man meeneemt.
2: Maar het ligt ook aan de persoon zelf, toch? Want kijk, ik zou het niet erg vinden, weet je. Als ik diegene niet ken, zou ik het niet erg
1: heb
2: vinden.
1: Heb ik ook.
0: Ja, plus 1.
2: Dus ja, plus 1.
1: Maar jij zou het wel erg vinden dan, door Shani. Jij zou het erg vinden.
0: Ik, weet je wat ik erg vind? Want er zijn van die... Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Ik ben zo iemand dat als je mij kent en mijn partner kent en je nodigt haar uit voor je wedding en mij niet, denk van wat voor message, wat voor boodschap probeer je zeg maar tussen...
1: Maar er hoeft niet altijd iets achter te zitten. Misschien is het gewoon, je kan maar een aantal mensen op het feest uitnodigen, het eten is duur, de catering is duur en ik ken jou niet. Ja, dat kan toch?
0: Ja, maar als je me kent en je nodigt me niet uit, vind ik het heel apart.
1: Ja, dan is het gek.
0: Ja. Vind ik heel apart.
1: Ja, dan is hij
0: weird
1: heel
0: energy.
1: Raar. Hey,
0: weird
1: luister,
0: energy.
1: Dan is hij heel
0: maar,
1: raar.
0: Maar ik ben iemand, hè, ik ben heel kalm met dat, hè. Het zij zo. Als je mij niet uitnodigt en de girlfriend wel, whatever. Kijk, het vervelende aan mij is, ik vergeet niet. En dat is vervelend. Ik zet hem vast en ik van... Want er komt een vis aan waar jij ook een keer voor wil uitgenodigd worden. En dan denk ik... Oh, you're not invited!

0: 34 graden. Mensen worden gebarbecued vandaag, maar smeer je goed in. Drink veel water, beweeg niet te veel. Ontspan en relax. Gandalf is in the building.
1: Ja, toch? Ja,
2: bro. Hij komt niet ontspannen binnen,
1: speciaal
2: hoor.
1: Speciaal voor jou.
2: Hey.
1: Ja. Speciaal voor jou. Speciaal
0: Want,
1: voor jou.
0: Wat vond jij van zijn performance?
1: Ik moet
0: over
1: heel eerlijk
0: Cristiano
1: zeggen,
0: Ronaldo.
1: Je hebt het over barbecue gehad. Ik heb gisteren voor het eerst in mijn nieuwe huis gebarbecued. Dus ik heb de wedstrijd niet gezien.
0: Okay.
1: Ik heb wel gezien dat hij 2 golazos heeft gemaakt.
0: Ja,
1: dus in die zin, daar ben ik heel blij mee. Want ik ben wel echt een sportliefhebber. Dus ik vind het heel nice
0: maar
1: dat hij
0: gewoon
1: scoort.
0: Maar je hebt de doelpunten niet gezien?
1: Ik heb er eentje gezien, de eerste. Die heb ik gezien.
0: Dus
1: dat hij die in een soort volley volgens mij was, dat die eerste. Ja. Dus ik ben blij als sportliefhebber dat hij scoort. Maar ik zeg ook nog steeds altijd, 1 zwaluw maakt geen zomer. Dus we moeten verder kijken hoe hij de rest van het toernooi gaat presteren.
2: Hij is nog niet helemaal tevreden, zeg
0: maar. Maar hij moest de hele wedstrijd gekeken. Want ik denk dat hij een paar gekke... Wat eentje, dan zag je hem... Ja, hij had
1: nee, maar
0: vijf...
1: kijk, zeg maar... dit is Oezbekistan, met respect.
0: Ja.
1: Dus we moeten verder gaan kijken van... Hey, welke tegenstanders gaan er nog verder komen... om te kijken of mijn punt klopt of niet.
0: Nederland heeft ook last gehad van Oezbekistan, toch?
1: Ja, ja, zeker. Maar dat vond ik ook echt... Maar daar blijft ook mijn punt, dat ik Koeman niet de juiste coach vind. Die heb ik ook al gegooid.
2: Oh.
1: Die heb ik al lang in de air gegooid.
2: Hij is met niemand blij.
0: Hij is met niemand blij.
1: Nee. Ik vind dat wij als Nederlands team hebben wij echt eigenlijk gewoon wereldtop. En ik vind dat daar een betere coach bij hoort.
0: Maar wie had jij dan opgesteld? Want vorig keer heeft hij wel bewezen dat hij een goede coach is met de overwinning.
1: Ik moet zeggen, die opstelling was in principe goed.
0: Ja.
1: Ik vind alleen persoonlijk in het spel van Koeman zit niet echt een soort visie, een lijn. Dat je echt denkt, oh, dit is de hand van Koeman. Dat vind ik persoonlijk tegenvallen. Dus ja, ik had liever bijvoorbeeld een Arne Slot of een Hachje of zo. Die had ik wel liever gezien, ja.
0: Echt? Maar wat had hij dan anders? Want ik vond dat, hoe Nederland speelde tegen Zweden een mooie opstelling.
1: Nee, maar dan hebben we nu maar 1-1 wedstrijd. Maar als je kijkt gewoon naar de hele aanloop richting het WK toe, gewoon vaak onbegrijpelijke keuzes, rare wissels. Eigenlijk die eerste wedstrijd tegen Japan ook rare wissels. Dat soort dingen vooral. Dus daar vind ik hem een beetje tekort in schieten. Maar ik hoop dat Nederland natuurlijk uiteindelijk gewoon wereldkampioen wordt. Zo simpel
0: is het. Ja, dat bidden we allemaal. Tuurlijk. Maar ook shout-out aan Congo. Want Congo is met moves bezig.
2: Ja, ze zijn wel goed bezig. Maar het was wel 1-0 vanochtend. Ik heb zitten kijken.
1: Oh, tegen wie hebben ze, sorry?
2: Colombia hebben ze gespeeld.
1: Oh, tegen 1-0 verloren.
2: Ja, 1-0 verloren. Ja, dat was om 4 uur ochtends. Ik was natuurlijk wakker. Maar ja,
1: dat was een wedstrijd die ze eigenlijk wel hadden moeten pakken wat dat betreft.
2: Kijk, ze hadden hem moeten pakken. Maar aan de andere kant... Het heeft nog geen directe invloed nu of dat ze nog door kunnen spelen.
1: Nee, want ze moeten tegen Oezbekistan dan nog. Dus,
0: dat is wel grappig. Wij vertellen Quinn over voetbalwedstrijden. Hij kijkt niet. Wij zijn eigenlijk de mindere kenners.
2: Hij kijkt ook.
1: Nee, ik kijk ook. Alleen toevallig gisteren heb ik gewoon gebarbecued. Normaal gesproken, de 2 wedstrijden die ik kan zien, kijk ik.
0: Okay.
1: Maar ja, zeker die 2e wedstrijd gisteren was dat Engeland-Ghana. Die begint om 10 uur. Ja. Nou, als de eerste al voorbij is, dan lig ik met 1 oog. Zo, en dan...
2: Kijk, de balans is mooi. Iedereen kijkt op een andere manier naar iets anders. Ja. Weet je? Dat is mooi.
1: Het liefst had ik gewoon de hele dag voetbal op. Dan heb je mij echt in mijn prime.
0: Dan had je het moment gezien dat Ronaldo jou aankeek in de camera en dat hij zei, I'm back.
1: Ik zeg het, 1 zwaluw maakt geen zomer.

0: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
1: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.

0: Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond, fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor area.

Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: phoenix.nl.
1: Met zometeen muziek van Frenna, maar ook Spanker staat voor je klaar met Villa. En sommige beats zijn zo hard dat heel veel artiesten er een pokoe op hebben gemaakt of op de remix ervan staan. En zometeen heb ik er eentje voor je klaarstaan. Trust me, die ben jij 100% uit het oog verloren. Welke het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Op verschillende plekken in Europa stijgt de temperatuur vandaag al tot boven de 40 graden. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten bijna 70.000 huishoudens zonder stroom, omdat er door de hitte storingen zijn op het elektriciteitsnetwerk. En in Engeland krijgen reizigers advies om niet met de trein te gaan vanwege verwachte storingen.
3: 99% of them will run absolutely fine, but we will have some failures, no doubt, over the next few days.
4: It's absolutely dreading it. But what can we do?
2: Ja, ik heb een hekel aan deze warmte, maar wat doe je eraan, zegt deze vrouw. Veel water drinken is ook daar het advies en de koelte opzoeken. Dan naar Nederland, want overal worden maatregelen getroffen tegen de hitte. Zo kunnen mensen in Dordrecht naar de Grote Kerk gaan voor verkoeling. En die is vanaf vandaag tot en met zondag voor iedereen gratis open. Wil je liever verkoeling zoeken in een zwembad? Dan heb je in Rotterdam pech, want bij het Van Manenbad kan je vandaag niet terecht, want er zijn te weinig medewerkers. De zwemlessen gaan wel door. En in Amsterdam kan er wel gebadderd worden. Mensen met een stadspas kunnen vanaf vandaag tot en met zaterdag gratis zwemmen in de 6 buitenbaden. En er is een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. Verzorgers zijn al een paar dagen naar het beestje op zoek. Hij zit in de bossen in de buurt van het park. Maar het is nog niet gelukt om de aap te verdoven en te vangen. Change of plans dus voor de verzorgers.
5: En dan komen wij op die melding af en dan kunnen wij onze maatregelen nemen.
2: Ja, de aap is niet gevaarlijk en eet noten. Je hoeft dus niet bang te zijn dat hij je aanvalt omdat hij trek heeft. Maar als je hem spot, moet je er niet zelf heen gaan, maar de Beekse Bergen bellen.
5: En dan komen wij op die melding af en dan kunnen wij onze maatregelen nemen.
2: Ja, we hebben twee keer hetzelfde gehoord nu aan geluid, Quint. Ja, nou ja, goed.
5: En dan komen wij op die melding af. En dan
2: ja, we horen
5: wij,
2: nu drie keer hetzelfde.
1: Oh, sorry, mijn excuus.
2: Ja, ook de hitte slaat hier ook op. Goed. Hè? Het weer, ja, goed drinken en vooral niet te veel doen vandaag. Vanaf 12 uur geldt de code oranje in Nederland, met uitzondering van het noorden. Wordt overal boven de 30 graden. En hoe verder landinwaarts, hoe warmer, met 37 graden in Limburg.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check phoenix.nl of de NPO Luister-app.
1: Quincy. Frenna Starlife is onderweg, maar eerst Spanker.

ik weet in de verste verte, dit gaat hem niet worden. Maar goed, mocht je dat gevoel met mij delen, je bent ook niet de enige. Hè? Sowieso zitten wij twee samen er al in. Maar artiesten, die hebben dat natuurlijk ook als zij heerlijke beats horen. Een beat die zo lekker was bijvoorbeeld dat heel veel artiesten erop zijn gesprongen. Die kan je wel herkennen van...

0: rack, rack city, bitch. Rack city, bitch. Rack, rack city, bitch. Rack city.
1: Maar eentje die een beetje uit het oog verloren is, dat is een tune van Kirko Banks. Misschien zegt die naam nog wel wat. Van Tyga tot Trey Songz en 2 Chainz hebben allemaal een versie op die ene pokoe gemaakt. Maar de meest populaire versie, dat is die met J. Cole. Drink in my cup. Je hoort hem nu tijdens Rewind op Funix.

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt, ja man, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En ben je dan dus de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Dus alle reden om supersnel te zijn. Ik krijg zelfs memo's binnen. Je hoort de mashup nog. En hij wordt al ingesproken. Dus je moet wel spitsen. Je moet spitsen. Luister je goed mee?

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso leuk en gezellig als je meedoet, even je muzikale kennis testen. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Fun is Goodie pakket. Ik zou zeggen, haast je naar die app, snel laten weten. Ondertussen natuurlijk heerlijke muziek voor je klaarstaan.

Yes in Wild West. Oh jeetje, oh jeetje. In the morning. Morning. Mashup. Twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik heb hem zojuist laten horen, maar het kan natuurlijk zo zijn dat je zegt... Ja, Quincy, ik ben pas net ingetuned. Ik heb hem nog niet gehoord. Speciaal daarom zou ik zeggen, luister mee. Nog even één keertje die Morning Mashup door je speakers.

Daniek, die komt de NPO Luister heb ingeslijt. Zegt Quincy Bed op zoek naar Ronnie Flex met Energy en Umbrella van Rihanna. Melissa, die zegt je bent op zoek naar Umbrella van Rihanna, maar zegt dat niet. En Zaira, die zegt niemand van Ronnie Flex en Mr. Polska en Umbrella van Riri. De vraag is, wie heeft het juist?

Vanessa, de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met het Funix Goodie pakket. Gefeliciteerd. Ja, er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er altijd maar één de snelste zijn. Sowieso lobby voor het meedoen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wie weet, hè, wie weet dat jij dan in de prijzen valt. Maar voor nu zoomen jij en ik in op het New Wave Era. Ja, een van de beste tunes als je het mij vraagt. Lil Kleine, Ronnie Flex, zeg dat niet. Nou, ik zeg het je wel. Jordan, gewoon hier tijdens Rewind op Funix. Een hele goede morgen.

0: Frenna, populair, die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze joint ervoor gaat zorgen dat je echt heerlijk gaat. Let wel goed op het weer, het is heet, dus blijf vooral ook hydrateren. Maar jij, hitte door je speakers, dat is gewoon onvermijdelijk als je naar Phonix luistert. Zometeen de Young Boys uit Purmerend, die laatste dikste van de week waren hier op Phonix. Maar voordat we daar zijn, broederliefde, met Maak Me Niet Heet.
1: Phonix!

0: De boys uit Purmerend die de dikste waren. Boys de la Cité. Zometeen een mannelijke artiest die al 3 jaar geen album heeft gedropt. Maar eerst belangrijke zaken. Het laatste nieuws. Renske, wat heb je zo voor ons?
1: In Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt voor stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hoor je zo meer over.

0: Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium Zoek Machine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
1: Volg Fanny's op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanny's. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanny'sads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanny's Ads. Your city, your sound.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
5: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
4: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funnics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood via de vibes.
7: Funnics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
8: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
9: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnics.nl/vacatures.

0: Bad Bunny ima Oga i Robi staat voor je klaar. We hebben het vaak over Rihanna, dat zij al zo lang geen nieuwe album heeft gedropt. Maar ik heb zometeen een mannelijke artiest voor je klaarstaan. Die heeft ook al 3 jaar lang geen album gedropt. Wie het is, dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het OM heeft zijn zaakjes nog steeds niet op orde. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding omdat computersystemen niet goed werken. Een speciale actiegroep van de IT'ers die de problemen zouden oplossen is nu gestopt. Ze zouden de werkdruk te hoog vinden en er te weinig tijd voor hebben. Nog lang niet alle problemen zijn opgelost, schrijven ze in een mail. Toeslagenouders zijn teleurgesteld. Een speciale commissie gaat hun dossiers niet opnieuw bekijken. Dat hadden ze wel gehoopt, want deze ouders willen een nieuwe beoordeling en herenigd worden met hun kinderen. In Trouw staat dat het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de krant bevestigt dat de zaken van slachtoffers niet opnieuw zullen worden beoordeeld. Een groep ouders van wie kinderen uit huis zijn geplaatst had daar wel om gevraagd. De ouders hopen dat de dossiers nog op een andere manier beoordeeld kunnen worden. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt voor stemfraude. Bij de gemeenteraadsverkiezingen daar is waarschijnlijk gefraudeerd met volmachten. Er stemden daar veel meer mensen namens iemand anders dan in andere gemeenten. De 6 die nu zijn opgepakt worden verdacht van het vervalsen van documenten en het ronselen van stemmen. De verkiezingen in Gorinchem moesten uiteindelijk opnieuw. De uitslag bleef op 1 zetel na hetzelfde. En Bad Bunny trad gisteren op in de Gelredome. Wereldwijd was hij vorig jaar de meest gestreamde artiest met 124 miljard streams. Deze vrouw was erbij.
2: Ja, het was echt fantastisch. Het Gelredome was bloedje heet. Het dak ging niet open, was van tevoren al gezegd. Dus het was echt zweten als een malle, maar dat drukte de pret niet. Het was echt, ik denk, de beste concert waar ik ooit geweest ben. En de mensen waarmee ik was, die zeiden hetzelfde.
1: Ja, vanavond treedt hij weer op. Daarna gaat Bad Bunny door met zijn tour door Europa. Krijg je het weer. Vanaf 12 uur geldt er code oranje in heel Nederland, met uitzondering van het noorden. Het wordt echt heet en er is volop zon, met temperaturen van 32 graden langs de kust tot 37 in Limburg.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Vunstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: De dikste van de week is onderweg.

0: niet alleen Rihanna is de enige die heel lang doet over een album droppen.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Het anti-album van Rihanna is het laatste wat zij heeft uitgebracht. En dat dateert inmiddels al 10 jaar terug. Mijn hot take blijft, in hoeverre die hot is, Rihanna gaat ook met niks meer komen. Ik denk zelfs dat ze een klein beetje bang is. Gewoon een klein beetje. Maar goed, gaan we naar de andere kant toe, naar de mannen. Daar zijn ook wel artiesten waarvan je denkt, hé, wanneer gaan die eens een keertje met een nieuw album komen? Want dan heb ik het in dit geval over Travis Scott. Travis Scott kan je op dit moment overal vinden, behalve in de studio, zeg maar. Want in de nieuwe Nike-reclame zie je hem voorkomen. Je ziet hem vaak in beeld tijdens het WK voetbal. Onder andere bij de wedstrijd van Brazilië. Je ziet hem in het publiek. Kortom, de man maakt alleen geen muziek meer. Hij is denk ik dan maar een soort van acteur of zo aan het worden. En sportliefhebber. En dat doet me eigenlijk best wel een beetje verdriet. Want ik denk bij deze man, hey, als hij weer met zoveel hitte gaat komen, hebben we een prachtig album weer. We hebben echt een prachtig album. En eerlijk is eerlijk, die hebben we ook nodig. Maar goed, wanneer die gaat komen of hij überhaupt gaat komen, dat blijft voor nu de vraag. Eén ding weet ik wel zeker. Hij komt speciaal voor jou optreden tijdens Rewind of Phonics. Even een kleine rewind naar de tijden dat hij echt met veel hitte kwam. Travis Scott, High is in the Room.

Gonna Make It. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En zometeen heb ik weer een vers bakkie bizar voor je klaar. En in dit geval alle gamers opgelet. Het kan namelijk zo zijn dat het je leven kan redden. Maar waar het over gaat, dat hoor je zometeen tijdens bakkie bizar. Eerst Kendrick en SZA met All The Stars.

ta main. Oh yeah, que, tiens-le. Oh yeah, que.

0: Burna Boy met City Boys.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen later op de dag, zoals ik dat ook altijd doe. Alleen naar jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de MVO luisterapp. Staat altijd voor je open, maar zometeen moet daar een antwoord in terechtkomen. En terwijl je die zometeen gaat droppen, vergeet ook niet even je benen te strekken. Veel water te drinken en mocht je naar buiten gaan, doe ook even wat zonnebrand op, ja? Voor het verhaal van vandaag wil ik even laten zien dat als je een gamer bent, dat het gewoon je leven kan redden. Ja, het is allemaal niet zo negatief als heel veel mensen zeggen. Want ik ga je meenemen naar Nebraska, waar een gamer zijn leven te danken heeft aan zijn gaming PC. Ja, laat dat goed tot je op je inzinken, ja? Zonder dat ding was deze gamer waarschijnlijk niet meer op deze wereld. En dat komt door een hele bizarre reden. De vraag aan jou is, waardoor dankt hij zijn leven aan zijn game PC? Is dat antwoord A, een dokter vertelde online dat hij ziek was? Antwoord B, door het spel Tekken wist hij inbrekers te lijf te gaan? Of antwoord C, de PC zelf stopte een kogel die naar binnen vloog? Hey, this is wild. Welk antwoord denk jij dat juist is? Hoe komt het toch dat die gamer nog steeds leeft en dat hij zijn leven te danken aan zijn game PC? Antwoord A, een dokter vertelde online dat hij ziek was. Antwoord B, door het spel Tekken wist hij inbrekers te lijf te gaan. Of antwoord C, de PC zelf stopte een kogel die naar binnen vloog. De NPO luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan we er zo meteen naar kijken. En terwijl je dat doet, Trash Navy door je speaker.

0: maar wel aan jou de vraag: hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar, af? Vandaag gaat het verhaal over een gamer en die heeft zijn leven dus te danken aan zijn gaming PC. Alleen de vraag aan jou is: ja, hoe komt het dan dat hij dat aan zijn gaming PC te danken heeft? Antwoord A: een dokter vertelde online dat hij ziek was. Antwoord B: door het spel Tekken wist hij inbrekers te lijf te gaan. Of antwoord C: de PC zelf die stopte een kogel die naar binnen is gevlogen. En de antwoorden, ja, die zijn wel redelijk unaniem hetzelfde. Want ik zie dat Ella bijvoorbeeld zegt: het is Amerika, sowieso antwoord C. Rael die zegt ook: ja, in Amerika is altijd oorlogsgebied, vage dingen altijd, man. Dus goed gesaved door zijn PC. Rens ook antwoord C. Donnie antwoord C. Amir antwoord C. Ramon die komt helemaal creatief. Die zegt: weet je, Quinna, het is eigenlijk gewoon veel te warm hiervoor. Ik kan gewoon geen eens antwoord geven. Fijne dag nog. Shout-out naar Ramon. En natuurlijk vaste luisteraar Cubra. Die heeft ook even een voice memo ingesproken.
1: Ik ga voor antwoord C. Oké, Gypsy is out. Bye-bye.
0: Inderdaad, ook antwoord C. Ja, ja. Is dat dan ook het juiste antwoord? Of toch nog antwoord B? Door het spel Tekken wist hij inbrekers te lijf te gaan. Dat je gewoon eventjes als Jin of zo te reden. Toch, Hayachi. Het kan natuurlijk. Antwoord A: een dokter vertelde online dat hij ziek was. Die hebben we ook nog. Maar het juiste antwoord is antwoord C. De PC zelf die stopte dus een kogel die naar binnen is gevlogen. En wat dat betreft, dit is niet eens nog het hele verhaal. Het verhaal wordt gewoon nog gekker. Want de kogel die is geschoten, dat komt door de hond van de buurman. Je bedenkt het niet. De hond van de buurman, ja, die liet per ongeluk het wapen afgaan. En die kogel die werd dus gestopt door het RAM-geheugen van de computer. Ja, mocht je niet weten wat RAM is, dat is het werkgeheugen. Dat is gewoon een kleine kaart. Die heeft hem gestopt. Ja, het is echt absurd. Absurd verhaal. Ik denk dat ik meteen een gaming PC ga aanschaffen. Dat weet ik wel. Ik word spontaan weer gamer. Dan ben ik in ieder geval safe. Morgen staat er natuurlijk weer een vers bakkie bizar voor je klaar. En die gaat over een vrouw die haar baan opzegt om heel veel geld te verdienen op een bizarre manier. Maar wat dat is, dat

A1, J1, Latest Trends. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen nog. Ja, nog 10 minuutjes, dan is het alweer middag. Maar goed, Quincy die zit nog steeds hier zo bij Phonix tijdens Rewind. En ik heb zometeen een pokoe voor je klaarstaan van Frenna, die uiteindelijk gesampled is door Young Ellens, Kans en Dior. Alleen om welke tune dat gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst nog even Afro Vibes met Joy Dwayne Filet. Dit is Rihanna. Phonix!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: This DJ Fernando. Number love and number respect.
0: Yeah. Ben je op zoek naar de heetste hits van dit

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij Westwilde met 5 in- en outdoor area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
5: Check Phoenix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
6: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La

0: via fawakafest.com.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
2: Met zometeen muziek van Jonna Fraser, maar we hebben ook Missy Elliott voor je klaarstaan. Kortom, heerlijk de middag opstarten. Alleen moeten we wel eerst beginnen met belangrijke zaken. Het laatste nieuws, NOS op 3 van Rens Kiesi. NOS op 3, zie een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag. Vanaf nu is het code oranje in delen van het land. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland.
2: Van Jonna Fraser, maar we hebben ook Missy Elliott voor je klaarstaan. Kortom, heerlijk de middag opstarten. Alleen moeten we wel eerst beginnen met belangrijke zaken. Het laatste nieuws, NOS op 3 van Rens Kiesi. NOS op 3, zie een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag. Vanaf nu is het code oranje in delen van het land. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI.

0: En ik verwacht zelfs een kleine kans op 40 graden in Limburg.
1: In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts. Hij kwam onlangs terug uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt eraan. Wat gebeurt er met je Insta-account als je overlijdt? Veel Nederlanders hebben daar nog niet over nagedacht. Politieke partij Pro wil dat er een campagne komt voor meer bewustwording. Ook wil de partij dat er cursussen komen waarin je kan leren wat je moet doen voor je digitale nalatenschap. Volgens deze experts zijn de eerste stappen simpel.
2: Dat je eerst eens een lijstje maakt van, goh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal? Een e-mailaccount, je socials, je hebt misschien wel bitcoins, je hebt je vermogen, je bankzaken. Wat heb ik eigenlijk allemaal digitaal geregeld waar mijn nabestaanden iets mee moeten?
1: Op sommige social media platformen is al in te stellen wat er met je account moet gebeuren als je er niet meer bent. En een bijzondere première in Amsterdam vanavond. Daar wordt voor het eerst een voorstelling gespeeld over de geschiedenis van Destin van 24. Zijn familie stamt af van de tot slaafgemaakte op de plantage van Theodor Bree. Schrijver Elena Belaert van Blokland is familie van die slavenhouder Bree. Zij schreef er een boek over. Ze kwamen in contact met elkaar en voerden lange gesprekken over het gedeelde verleden van hun families. Het leidde tot een theatervoorstelling waarin ze met elkaar en het publiek in gesprek gaan.
3: Dan voel je ineens meer dat het niet ver weg is. En dat het dus van ons is, ook de wond.
4: Als ik het heb over mij specifiek, is het ook gewoon een stukje van begrijpen wie je zelf bent en wie jouw mensen zijn geweest. En vanuit ook een soort van trots of inspiratie om verder te gaan in de toekomst.
1: De voorstelling Slaverhouder in mijn familie gaat vanavond in première in het Belmer Park Theater. Krijg je nog het weer? Vanaf nu geldt dus code oranje in heel Nederland, met uitzondering van het noorden. Het wordt echt heet en er is volop zon, met temperaturen van 32 graden langs de kust tot 37 in Limburg.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Hanna is onderweg. Eerst Avec Me van Latifah.

0: Missy Elliott. Get your freak on.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
2: Rewind.
0: Goedemiddag, inderdaad. Quincy Toy Speakers tijdens Rewinds. Net de middag opgestart. En elke keer als ik dat weerbericht voorbij hoor komen, dan denk ik ook bij mezelf, potverdomme, het is ook wel warm. Ik ben blij dat ik in de airco zit. Maar ja, ik hoop dat met die hete tunes die ik zo meteen voor je ga draaien, dat het dan niet zeg maar een en-en effect gaat worden. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ze blijven gewoon jouw kant op komen. Zometeen heb ik namelijk een vrouwelijke artieste klaarstaan voor jou, die samen met Chris Brown een tune heeft gemaakt. En die tune is echt supergoed. Supergoed. Die flow de charts in. Alleen het enige nadeel van die artiest is, ze heeft daarna bijna niks meer uitgebracht. Niks noemenswaardig. En dan vraag je toch af, wat is er met al dat talent gebeurd? Daarover zometeen meer. Eerst Tyla, Zara Larsson nu door je speakers. But she

Drake, Lil Baby, Girls Want Girls tijdens Rewind op Phonix. En ik heb dus een vrouwelijke artieste voor je klaarstaan. Die begon echt super groot te worden. Maakte een hele mooie tune met Chris Brown. Alleen daarna werd het eigenlijk steeds rustiger en rustiger rondom haar. En niet eens iets heel geks. Nee, ze kreeg gewoon een gezin. Vond het veel belangrijker om tijd met haar gezin door te brengen. Ze bleef op de achtergrond nog steeds muziek maken. Sterker nog, in 2024 heeft ze een album gedropt. Alleen, ze zit gewoon niet meer voor de commercie. Ze wilde gewoon lekker op haar niveau, lekker met muziek bezig blijven. En eigenlijk, als jij het op die manier gemaakt hebt, dan ben ik eigenlijk bijzonder trots op je. Ja, zolang jij maar gelukkig bent, Jordan.

en inmiddels is het 12:30. Het is nog een kwartiertje te gaan, is het tijd van Kwart voor Quincy. Heb je een tune liggen waarvan je denkt, Quincy, die moet je zo meteen draaien tijdens Kwart voor Quincy? Drop hem dan alvast in de NPO luisteren.

gaat komen. En ondanks dat het weer natuurlijk super lekker is, kan ik me best goed voorstellen dat de energie gewoon uit je gezogen wordt. Zo warm is het op dit moment. En blij dat ik toch nog enigszins verkoeling hier in de studio heb. Maar holy shit, ik liep net naar buiten. Dan wil je gewoon weer direct naar binnen. Zo simpel is het. Dus ja, welke tune zou jij willen horen zometeen die dan toch nog wel eventjes voor wat energie gaat zorgen? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. En ik ben heel benieuwd waar je mee gaat komen. Want ja, het kan super energiek zijn. Misschien zeggen juist, ja, Quinna, omdat ook de mood wat slower is, juist even gewoon een ontspannen vibe werkt dan juist ook. Weet je, ik vind het allemaal goed. Alleen het belangrijkste is, jij moet er lekker op gaan. Drop die tune in de NPO luisteren. Wie weet hoor je hem zometeen tijdens Kwart voor Quincy.

Phonics. En het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in die energie gaat zitten. En er zijn aardig wat goede tunes binnengekomen. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. De eerste is binnengekomen van Alemski. Die zegt, Quinna, wat zegt de Nelly dan? Met haar in heer.

0: goed. Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
0: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
8: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via fahawakafest.com.

0: qualident@funix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Schiphol zijn vanochtend ruim 40 mensen uit Gaza geland. Het gaat om Palestijnen die van Nederland een visum hebben gekregen om hier te studeren of te werken. Hun aankomst was best emotioneel, zag onze verslaggever Sander van Hoorn.
1: Ze vertellen over, ja, terwijl ze een flesje drinkwater uit de supermarkt hier op Schiphol aangereikt kregen, over hoe het daar moeilijk is om zelfs dat te krijgen. Dus daar komen ze vandaan en toch, ja, denken ze ook aan die toekomst. Hier studeren, een master volgen.
0: De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland, maar uiteindelijk kwam die hulp er toch. Centerparks komt mogelijk in handen van Abu Dhabi. Een overheidsfonds van de Verenigde Arabische Emiraten wil het moederbedrijf van die vakantieparken overkopen. Ze bieden 1 miljard euro. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen gaan zijn voor de Centerparkshuisjes, de Market Domes en de Aquamundo's. En volgens mij hebben we gisteren ook heel vaak geroepen dat er een OV-staking aankwam. Maar toch wisten genoeg mensen vanochtend van niets. Tot 8 uur reden er geen treinen, metro's, trams en bussen. Ja, dat is toch wel balen als je om 6:15 op je werk wilde zijn.
2: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: Je had het niet gehoord.
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
4: Je weet dat het OV staakt tot 8 uur?
5: Ja, maar de bus toch niet?
4: Ook.
5: Ja, toch?
4: Ik ga er gewoon van 30 minuten.
5: Ik hoop het voor u.
6: Ik wist het niet. Nee, echt, ja, niet zo slim. Ik kwam iets laat achter. En nu zit ik hier, een beetje Love Island te kijken.
0: Ja, de staking is inmiddels alweer een tijdje afgelopen, maar niet alle treinen rijden de komende dagen. En dat heeft te maken met de hitte. Heb ik nog weer voor je. De geldcode oranje vanwege de hitte. Vanmiddag volop zon en broeierig met temperaturen van 32 graden langs de kust tot 37 in Limburg. En de komende dagen loopt de temperatuur alleen maar verder op.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
9: Chris.
10: What's poppin'? Chris en Fruitig hier. Het is tijd voor een snelle X-chart.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
9: Chris.
10: Update. What's poppin'? Chris en Fruitig hier. Het is tijd voor een snelle X-chart update. Als je ooit had gedacht

0: is dan toe warm.
1: Klein beetje warm hier. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier.
2: Het is snikheet.
0: Het is snikheet en ja, ik ga alvast wel even excuses aanbieden aan je, want het wordt nog heter op de radio. Ja, sorry hoor. Zometeen Fresh KM met Bare Minimum en ook Corey Leroy komt voorbij met Players. En als jij trouwens met deze hittegolf misschien wel iemand onder een hart onder riem wil steken, een shout-out wil geven, laat hem weten dat je aan ze denkt, weet je wel. Zeker met deze hitte daarbuiten. Bijvoorbeeld aan je partner die keihard aan het werken is buiten. Of je oma die het zwaar heeft. Stuur me dan gewoon even een spraakmemo in de NPO Luister-app. Maar zorg ervoor dat je ze de komende 3 uur hier gewoon in de show hoort. Maar nu eerst

hip-hop geschiedenis. En een week na de release ging ze dus eten met Grandmaster himself. En die was zo enthousiast dat hij haar dus een custom hoodie had gegeven met de tekst: Girls are players too. Nice toch? En over hip-hop geschiedenis gesproken. In september is alweer 30 jaar geleden heen gegaan, maar zijn muziek is nog steeds legendary. Tupac hoor je hier op Phonics and Changes. Oeh.

0: Fat Joe met Pile hier op Phoenix. En heb je ook van je werkgever gehoord dat je naar huis mag?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, we duiken in de lyrics van de bekende Phoenix tracks met een line check. Want ja, wat zeggen ze allemaal in die tunes? En op een of andere manier, ik weet niet hoe dat komt, deze tune komt dus altijd bij mij voorbij in de zomer. Zeker als de temperaturen gewoon hoog zijn. Ik heb het dan over Cat de Luna samen met Elephant Man, Wine Up. Want zij zingt dit in die track. Temperature is rising. Ja, dat je temperatuur hoger wordt. En dat is niet gek met deze hittegolf. Code oranje, alles is nu van kracht. Het is pittig daarbuiten. Het is zelfs zo erg dat Thuisbezorgd heeft besloten om vanaf 12 uur vanmiddag te stoppen met bezorgen. He? De hitte is gewoon too much. Groot gedeelte van Nederland is er momenteel geen Thuisbezorgd. Maar niet alleen voor bezorgers, hè, is het echt heel zwaar met dit weer. Wat dacht je van mensen in de bouw? Harde werkers in de keuken. He, dus buiten is het al 30 plus graden. Laat staan binnen in de keuken. Maar ook alle vuilnismannen en vrouwen. Want zodra je vuilnis gewoon heet wordt, ja, is de stank gewoon nog erger dan de zweetlucht van die collega van je, volgens mij. Plus, het is ook nog eens zwaar arbeid. En dan nog niet te praten over die radio-dj's die gewoon binnen in de studio met een airco een programma moeten presenteren. Het is echt afzien. Nee, oké, even zonder dolle. Zo een hele dikke shout-out aan jou als je aan het strijden bent met dit weer. Maar denk eens even met me mee. He, met deze hittegolf, het is code oranje. Welk beroep heeft volgens jou het zwaarst bij een hittegolf? Heb je enig idee welk beroep nu echt aan het afzien is met dit weer? Laat dan even doorkomen in de NPO Luisterapp. Kan een getypt berichtje achterlaten. Het kan ook gewoon in een spraakmemo. Ga even antwoord op de vraag.

0: Is het domme invest? Chief, Doughboy en Boef met domme invest. En welk beroep heeft het volgens jou het zwaarst bij een hittegolf?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. Sowieso wil ik tegen je zeggen, stay hydrated. Het is warm daarbuiten. Drink je water, dat is sowieso belangrijk. Hoe ik op deze vraag kom, zit natuurlijk in de linecheck van Kate de Luna en Elephant Man. Wine up! Temperaturen worden steeds hoger. Thuisbezorgd heeft al gezegd van na 12 uur gaan wij niet meer bezorgen, want het is gewoon te warm. Maar welk beroep heeft volgens jou nou echt het zwaarst bij een hittegolf? Manuel die zegt in de NPO Luisterapp, ik zeg witgoedmonteurs. Dat ben ik zelf namelijk. En met de hitte aan een wasmachine of droger werken, die vaak op zolder of een kleine warmte staan, is gewoon echt niet prettig. Jaggi, wat zeg jij eigenlijk?
3: Nou, ik zou je zeggen, glasvezel. Mensen die buiten kabels aangraven in die hitte, ga dat maar eens even doen. En dan spreken we elkaar nog een keer.
0: Ja, dat is wel echt pittig. Jonathan?
4: Ik zeg je eerlijk, Chris. Mensen in de bouw, man. Stratenmakers, mensen die aan het bouwen zijn, in de zon. Ja, die hebben het gewoon het zwaarst, man. Plus, het is zwaar werk. Ik ben zelf schilder en ja, het is niet te doen, man. In die zon, af en toe zei je in die fucking zon, ja, is gewoon branden. Weet je, je verf gaat ook kut van worden en alles. Dus het is gewoon niet te doen, man. Dus morgenochtend begin ik om 6 uur. En mag ik om 1 uur naar huis.
0: Ik hoor je.
4: Ja, beter iets dan niets, toch?
0: Mm-hmm.
4: Voor de rest, iedereen succes en stay hydrated. Later.
0: Ik hoor je, Jonathan. Denk aan jezelf. We hebben ook nog eens El Jeff, Boy, Ilham. Die zegt hetzelfde als Janine hier.
5: Hoi. Ik denk dat het dakdekkers zijn die het best wel zwaar hebben met de hoge zon en zo. Je staat op het hoogste punt. Het is hartstikke warm, joh. Gewoon lekker thuis blijven en naar het strand gaan. Dat is het beste wat je kan doen met dit weer. Nou, doedoe.
0: Ja, en dit vergeten ook wel eens als jij vader of moeder bent. It's not for the weekend met dit weer.
6: Ik denk dat het zwaarste beroep echt wel ouder zijn is met het weer. De kinderen zijn vroeg klaar door de hitte. Ze zijn warm, ze zijn druk. Je moet alles doen, het huishouden, koken, alles in de warmte. Met nog een druk kindje erbij die normaal op school zit.
0: Echt sowieso een hele dikke shout-out naar iedereen die nu gewoon keihard aan het werken is in deze hitte. Lobby en hou

0: zomer dik is. Voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Funzige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

is een beetje moeilijk te verteren, want hij gaat heel snel. Hij is vandaag ook maar 3 seconden. Dus binnen die 3 seconden aan de Beat Blender moet jij dus gaan raden van welke artiest het is. Maar ik moet je zeggen, ik heb vertrouwen in jou. Ik weet inmiddels, je bent gewoon een muziekkenner. Je bent on point met dit soort dingen. Dus jij gaat sowieso met een naam komen. En dat kan dan in de NPO Luisterapp. En als je dat een beetje snel doet, dan ga je er vandoor met een prijs. En je mag zelfs gaan kiezen welke prijs het gaat worden. Ga je voor de exclusieve Fanic sokken die echt gewild zijn? Of ga je voor een mini voetbal helemaal WK-editie customized bij Fanic? Alleen als je dus de allersnelste bent met het raden van de Beat Blender. Wie is deze artiest? Oeh, ik zei het toch, hij gaat heel snel. Snelle round-up, 5 tracks van 1 artiest heb je gehoord. Maar wie is

0: zit heel even te denken. Het kan zomaar zijn dat je een kleine zonnesteek hebt opgelopen met dit weer. Want ik zie hele bijzondere antwoorden voorbij komen. De NPO Luisterapp op de vraag. Wie zit er in de... Beat Blender. Jennifer, Defano, Maxime, die denken dat het Soul King is.
1: Emotional, damn it.
0: Nope, Mike die gaat voor Murda.
2: Everybody's so creative.
0: Nelis, Kerim, die denken dat het Catnuff is.
3: Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know.
0: They're gonna know, want ik zie heel voorzichtig ook wat goede antwoorden voorbij komen in de NPO Luisterapp. Maar eigenlijk gewoon te weinig. Ik ben gewoon een beetje verbaasd dat je het nog niet juist hebt. Dus ik ga je gewoon nog een keer laten horen de beatblender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest. En dus eigenlijk een hele simpele vraag aan jou. Welke artiest hoor je? Het lastige eraan is dat de beatblender echt genadeloos snel gaat. Dus je krijgt een tip van me mee. Want de man die in de beatblender zit is oprecht een man van de wereld. Want hij spreekt dus minimaal 5 talen. Deze guy in de beatblender spreekt 5 talen. En zo klinkt hij.

0: Daan, ik moest toch een beetje lachen. Ik zie een reactie binnenkomen van Veetje. Die zegt, oké, ik waag de gok. Ik denk dat het Andrea Bocelli is. Ja, echt een opera-achtige artiest. Nee, helaas niet goed. Ik zie ook heel veel reacties van mensen die zeggen van ja... Ik denk dat heel veel mensen oprecht een zonnesteek hebben gehad. Van hoe kan je dit niet weten? Hoe kan je niet weten dat dit de artiest is? Mocht je denken, Chris, waar heb je het over? Ik tune net in. Zo ging die. Beatblender. 5 tracks dus van 1 artiest die je hebt gehoord. En deze man is een, kan wel zeggen, een man van de wereld. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt Frans, Engels, Spaans, Darija, Arabisch... Kom je maar uit op 1 naam, toch?
1: Distinct. Dit is Distinct, bro.
0: Inderdaad, Distinct in de B-planner van vandaag. Hele dikke shout-out aan jou als je het goed had in de NPO luisterapp. Maar er kan maar 1 natuurlijk de snelste zijn. En die eer gaat vandaag naar... Noor!
2: Hey.
0: Gefeliciteerd, man.
2: Dankjewel, man, bro.
0: Maar even heel eerlijk, wist je het zelf al of heb je Distinct zelf gewoon opgebeld? Want je bent familie van hem, toch?
2: Ja, klopt, man. Mijn oma en zijn opa, die zijn broer en zus, man. Maar ik spreek hem nooit. Dus niet dat mensen gelijk denken van, bekend iemand of zo. Nee, maar ik zie hem nooit, ik spreek hem nooit. Maar zijn opa zie ik wel regelmatig.
0: Maar het was wel heel lelijk geweest als je dit niet had geweten, je eigen familielid. Hey, maar snap je? Hey, je mag het zeggen, sowieso. Weer dus een prijs, mag kiezen welke prijs. Ga je voor de Fanix sokken of ga je voor de mini voetbal WK-editie?
2: Nee, die WK-editie bal, man, voor de collectie.
0: Kijk, top. Dan gaat die jouw kant op komen. Je mag het ook nog eens zeggen, Distinct. Welke tune wil je horen van hem?
2: Razzelli.
0: Kick

DTMF van Bad Bunny. De man die trouwens gisteravond in de Gelderdoom staat en stond vanavond, staat hij weer. Dus mocht je daar naartoe gaan, heel veel plezier sowieso. En ze zeggen altijd van, je moet stoppen op je hoogtepunt, toch? Maar wanneer is dat? Wat is nou bijvoorbeeld het perfecte moment voor een voetballer om te zeggen,

Omalay featuring Ozuna met So So Door Je Speakers op Phonics. En wat is nou een goede leeftijd om te stoppen met profvoetbal? Kijk, tuurlijk hangt dat een beetje af van je leeftijd en ook van je niveau. Maar toch, je wil niet dat er als voetballer dat mensen naar je kijken en denken van... Ja, je had echt op je hoogtepunt moeten stoppen, toch? Dat is hem

even, want al die ballymans, ik weet niet wat het is, ze beginnen gewoon vroeg met kinderen. Dus ik gok zo dat Noah Lang op zijn 45 gaat stoppen met Bali. Nee, grapje. Heel eerlijk, hij heeft het wel langer volgehouden dan ik. Want ik heb sinds mijn 11e volgens mij al last van een knieblessure. Ewa Safi, genoeg.

Party Next Door met For Certain hier op Phonix. En wat doe jij nadat je een hele avond uit bent geweest? De meeste mensen zullen waarschijnlijk nog een kapsalon bestellen of een tosti-ijzer helemaal misbruiken. Maar Roddy Ricch doet net even wat anders, want de laatste track die hij schreef voor zijn album Please Excuse Me For Being Antisocial, die schreef hij dus om 7 uur 's ochtends, nadat hij de hele avond en nacht aan het recorden was. En na die sessie besloot hij dat deze tune direct op zijn album moest komen, zonder dat het gepland was als single. Je hoort hem nu, The Box van Roddy Ricch op Phonix. Een hele goede middag.

0: Sensationeel goed nummer. Sensational Chris Brown, Davido en LoJ hoor je hier op Phonics. Een hele goede middag. Zometeen ook Kevin en Roxy Dekker met Je Hebt Mij. En we gaan er weer voor. Jij en ik, wat zeg je ervan? Een hele goede powerpokoe. Wat het inhoudt en hoe jij dat gaat bepalen, vertel ik je zometeen. Naar Ems, Trobi en Kaya Imani, dit is WNS.
1: Trobi on the beat.

0: Klim met je warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier aan.
1: Het is snik heet.
0: Snik heet.
1: Snik heet.

0: En zoals Bram Krikke zou zeggen.
1: En niet één, maar twee, maar drie, nummer vier. En dan ga je denken, is er nummer vijf?
2: Nee, jongens.
1: Die is er niet. Die is er niet. Of toch wel?
0: Of toch wel. Zowel Zakka Soes als Dennis, Sharifa, Alicia en Kevin. Die gaan voor deze tune Summer Jam van The Underdog Project.
3: De Power Pokoe!
4: Put your hands up!

Distinct featuring Morad met Masori hier op Phoenix. Zometeen hoor je ook Lijpe en Frenna met El Clasico. En mocht je denken, Chris, kan het nog heter? Ja, dat kan, want ze zitten er warmpjes bij. Northern the Web zometeen naar de headlines. Nu is Internet Money, dit is Lemonade door je speakers.

0: allerheetste zomertracks. Phonics, your city, your summer.
1: We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bla weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

0: Wat doe je als je een haatbericht binnenkrijgt?
1: Noordin en Wef.
0: Ja, ik moet je meenemen naar wat ik dit weekend heb meegemaakt. Als het aan mij ligt, is het echt het moment van het weekend als het gaat om social media. Er is een oud spits van Feyenoord, Wef. Die heet Johnny van de Beukering.
2: Ja.
0: En die staat bekend bij Feyenoord om één, ja, toch een beetje lullig moment. Dus ongeveer 15 jaar geleden kwam hij erin en toen moest hij tegen Excelsior spelen. En toen had hij de bal, want dan kon hij eigenlijk zo doorlopen op de keeper om te scoren. Mm-hmm. Maar toen was hij zo ontzettend traag dat sindsdien als je zijn naam op Google intypt, dat je daarachter krijgt sprint. Dus je krijgt Johnny van de Beukering sprint. En dat is echt een iconisch dieptepuntmoment van Feyenoord. Nou, wat blijkt nou? Die Johnny van de Beukering zijn ze dus Johnny van de Burger King gaan noemen.
2: Erg.
0: Als een soort haat comment is dat.
2: Ja.
0: En diezelfde Johnny van de Beukering, die was dus afgelopen weekend in Aruba.
2: 15 jaar later.
0: 15 jaar later. Die man is al lang gestopt met voetballen. En die post een filmpje samen dat hij op het strand ligt met zijn vrouw lekker aan het chillen. En iemand reageert eronder met: haha, zo, nu ben je wel een dubbele wopper geworden.
2: Nou, dat is echt onaardig.
0: Gepromoveerd tot dubbele wopper, reageerde iemand eronder.
2: Oké.
0: En dan heeft Johnny van den Beukering twee dingen om te doen. Misschien drie dingen. Hij kan het bericht verwijderen. Of hij kan erop reageren.
2: Ja,
0: op. Johnny van den Beukering choose violence. Hij heeft gereageerd op deze hater met: beter dan een kop hebben als een Mogol.
2: Ja, top.
0: En ik vond dat wel een geniale reactie. Ik denk Johnny van den Beukering die gewoon reageert op een haatcomment: beter dan een kop hebben
2: als
0: een Mogol.
2: Zou jij op een haatcomment reageren?
0: Nee. Ik geloof alles wat je voedt met haat. Als je haat krijgt en je voedt haat.
2: Ja.
0: Dat is iets slechts. Want het gaat negatieve energie. Ga je aan die persoon wijden. Mm. En dat heb ik jou vaker geprobeerd uit te leggen, want als jij haatcomments krijgt, dan ga je gewoon volle bak erin.
2: Ik denk dat niemand zoveel haatcomments krijgt als dat ik dat krijg, al 12 jaar lang. Dus ik

0: gegeven moment heb je zoiets van... Als jij denkt dat je tegen mij op kan met je woorden, dan let's go.
1: Ja, ik heb liever gewoon van... Ik wil het gewoon verwijderen. Ik wil die persoon blokkeren. En ik wil er gewoon niet mee bezig zijn.
0: Dan maken ze een nieuwe account. Want ze hebben toch weer 8 spookaccounts. En dan gaan ze door. Dus dan denk ik, weet je wat? Jij probeert mij op een manier pijn te doen. Want ik heb al gezegd van... Hey, ik blijf altijd cool, calm, collective. Als ik zie dat je door blijft gaan... Dan kan je het echt gaan krijgen dat je mij in DM gaat sturen. Nou, dat vond ik nou niet zo leuk dat je over mijn moeder begon. Ja. Ja.
1: Ja, ik denk gewoon, weet je, we leven in een tijdperk waarin jij waarschijnlijk ook gewoon haatcomment krijgt. Of je reageert wel eens een haatcomment bij iemand. Of je krijgt een keer een bericht wat gewoon niet leuk is om te horen. We leven nou eenmaal in een wereld waar dat in gebeurt met social media. En ik denk, laten we vandaag met elkaar bespreken wat we dan kunnen doen. Ik zou zeggen, blokkeer die persoon. Wes zou zeggen, reageer juist op haat, hè?
0: Ja.
1: Wat moeten we volgens jou doen? Laat het even weten in de NPO Luister App. Zo help je ons ermee, maar ook andere alle van de luisteraars die aan het luisteren zijn... die misschien wel hetzelfde probleem hebben.

0: dit.
1: Nordin en Wef.
0: Stan laat van zich weten in de NPO Luisterapp met het volgende.
2: Ik vind dat het eraan ligt hoe jij zelf vindt dat die haatreacties op je overkomen. Als het je helemaal niks interesseert, joh, dan vind ik het reageren gewoon eigenlijk nog best wel grappig. Als het je toch wel een beetje iets doet, laat het dan lekker links liggen, verwijderen. En die mensen zijn toch kansloos. Ik snap sowieso niet waarom je zoveel haatreacties of ergens iets op gaat reageren. Al die Karens overal, gaat toch weg.
0: En Mandy, wat denk jij?
3: Nou ja, ik hoor net jullie oproepje over haatcomments. Ja, ik denk niet dat je met haat terug moet reageren. Dus niet te grof. Maar ja, blokkeren heeft ook niet zoveel nut. Dat vinden ze leuk, maken ze nieuwe accounts aan en zo. Dus ja, ik persoonlijk, ik probeer altijd een beetje lullig te doen. Oh ja hoor, Jannik is ook weer onder de steen vandaag gekomen. Ach meid, heb je tissue nodig? Gaat het met je? Pilletje genomen? Ja, daar krenk je ze een beetje mee. En ja, ik moet er eigenlijk altijd al om lachen. Ik verzin elke keer weer iets nieuws. Ook een nieuwe naam. Egbert. Egbert, jongen. Gaat het? Ik weet dat het warm is, Egbert. Adem even in. Adem even uit, Egbert. Het komt allemaal goed. Weet je? En dan kunnen ze nog een paar keer doorgaan. Maar dan laat je in ieder geval zien, het kwetst me niet. Ik ga niet vanuit emotie reageren. Maar ik ga zeer zeker ook niet blokkeren.
0: Ja, en Nigel die zegt, jullie draaien nu juist precies een artiest waar het gaat om haatcomments krijgen. Drake is het ultieme voorbeeld. Gebruik die haat in je voordeel helemaal als je influencer bent. Maak er content van, wees positief. Want het laat zien dat je lekker verder gaat en je doelen gaat bereiken die zij nooit zullen bereiken.
4: Ja, het is heel grappig. Ik had het af er een keer met een collega erover. We zouden echt een keer even die haatcomments moeten oplezen hoe insane het is wat bepaalde mensen zeggen.
0: Maar ja, als we dus alle reacties in de FunXM erbij pakken, is de conclusie niet met haat terugreageren. Maar als het grappig is, doe het. Dus
4: ik ga het echt gewoon blijven doen, hoor.
0: Ja, maar dan hadden we net zo goed dit hele wel ja, niet sorry. Over doen. Als jij weer eigenwijs blijft doen.
4: Ja.
0: Jongen.

0: Wizkid door je speakers met Gimme That. En zometeen is het tijd voor het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen... waarin jij moet kiezen in welk team je gaat. Team Noordin of Team Wef.
1: Oh, you wanna

0: funnix.nl/festival. En fix je FOMO met de Funnix Festipass.
1: Kleine John en Chavante door je speakers naar Fresh en KM. En zometeen dus het middagdetame.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. Op dit moment moet jij een keuze gaan maken. Ga ik bij Team Wef of Team Noordin?
1: Nou ja, bij Team Noordin is er al een teamgenoot die het hartstikke goed doet, namelijk Cindy. En ik heb weer verloren. Dit slaat helemaal nergens op. Het kan zomaar zijn dat ik vandaag ga winnen. Vorige week ging ik echt wel lekker tegen Noordin, maar ik heb je hulp nodig. Denk je dat je mij kan ondersteunen en Noordin eindelijk een keer kan verslaan? Stuur dan Team Wef in de NPO Luister-app. New music. New. Op

je speakers met Secret en luister dan. Ik heb Cindy in mijn team, maar Cindy die neemt vandaag niet op. En ik ben op zoek naar een teamgenoot voor iemand in het middagtentamen. Wef heeft wel al een teamgenoot, dat betekent dat ik dus nu alleen ben. Wil je bij mij in het team voor het middagtentamen? Kennisquiz van 5 vragen, reageer even Team Noordin in de NPO Luister app. Alsjeblieft, Team Noordin, NPO Luister app, ik heb je nodig.

0: Hoe heet het typetje die fresco speelt?
1: Nordin.
0: Hoe even eerder?
1: 5.
2: 4.
3: Gino Pietermijn.
0: Ah, fuck
2: Gino
0: you.
2: Pietermijn,
0: fuck you. 1-0.
3: Huh? Hebben we een tentamen?
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Met Ferdy!
3: Wat afgesproken dat jij niet meer zou aftellen, dus kap daarmee. Hoor je dat, Dennis? Hij probeert weer vals te spelen.
5: Altijd, hè?
3: Ja.
2: Ja, en in mijn team Nordin, laat je horen.
5: Eeuw,
2: ja toch, moeder. We gaan er gewoon weer voor vandaag, hè?
5: Ja, man. We gaan ervoor, man, bro. We gaan slopen.
2: Sander, wat gaan we doen vandaag?
0: Nog 4 kennisvragen over, zoals altijd. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Dennis of naar Nordin. De andere Nordin. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als gelijk is, heb je natuurlijk die ene bonusvraag.
4: Het middagtentamen.
0: Waar het 1-0 staat voor Wef. Vraag 2. Wat is de artiestennaam van een DJ die we ook draaien op Phonix? Genaamd Thomas Wesley Pence.
2: Thomas Wesley Pence. Een DJ die we draaien op Phonix.
0: Amerikaanse DJ.
3: Amerikaanse?
0: Thomas Wesley Pence.
2: Hè?
0: Noem eens een naam.
3: Hè? Een DJ?
0: Ja. Noem eens iemand.
3: Een DJ?
0: Ja, wat? Noem eens iemand.
3: Je weet alles toch altijd, Nordin? Je weet alles toch?
0: Dit duurt lang, guys. Kom, gewoon iemand.
3: Ja, pas. Sorry.
0: Oké, Wef, pas, Nordin.
3: Het past ook.
0: Pas. Dan gaan we eerst naar andere Nordin.
3: Hoezo? Wat?
0: 4.
3: Wat is dit?
5: Een DJ?
0: Ja, maar
3: 2-1-0.
2: Hé, nu ga je zo. Hou je mond dan ook dicht.
3: Nu Dennis. Is Dennis.
0: Dennis, weet jij het antwoord?
5: Nee, man.
0: Het was
5: wel moeilijk, man.
2: Oh, Diplo.
0: Diplo was het.
2: Bruh. Oftewel.
0: Ja. Vraag 3. Welke sport speelt Yannick Singer?
2: Ja, jongen, wat is dit nou?
0: Het was al zo makkelijk, toch?
3: Weet ik
0: Nordin.
3: Veel.
0: Nordin.
2: American football.
0: Nee, geen American football. Wef, Yannick Singer. 5.
3: Golf.
0: Nee. Dennis, weet jij het?
1: 5.
0: 4. Dennis?
5: 3. Tennis.
0: Tennis, ja, is goed.
3: Goed zo, Dennis!
0: Hij staat op nummer 1 als tennisser.
3: Wauw.
0: Vraag 4. Welke acteur speelde Iron Man?
2: Nordin.
0: 5. 4.
2: Ah, hoe heet die glad mee nou? God, zo ben jij die gladde gozer.
3: Ja, zeg maar, ik weet wie hij is.
0: Iron Man in de Marvel films.
3: Ja, hij is met Robert.
2: Robert.
3: Robert.
0: Dennis, weet jij het? Dennis?
3: Kom op,
2: Nordin!
0: Nee, weet jij het?
5: Robert Downey Jr.
2: Yeah! We zijn nog in de race!
3: Ik zei toch Robert?
2: Robert. Hoe heet de broer van Mario?
3: Ik zei Robert!
2: Hoe heet de broer van Mario?
3: Je zei niet zijn volledige naam.
0: We gaan door. Acteur? Ik zei geen naam, maar welke acteur?
2: Oké, stil, mond dicht. We gaan verder. Jeetje, man. Hou jezelf van je mond dicht.
0: Vraag 5, de laatste alweer. Wordt het gelijk of is het winst voor Wef? Maak de songtekst
3: af. Nee,
0: daar
3: ben ik slecht in.
0: Je kan me willen vermijden.
2: Nordin.
0: Je
2: kan me willen vermijden. Hé, hey, maar ik kom bij je.
3: Maar je
2: kan me willen vermijden. Hé, hey, maar ik kom bij je.
3: Je hebt nog niet gewonnen, hoor.
2: Nee, het is 2-2. Dus ik ben nog steeds in de race. Motherfucker!
3: Ik vind het gewoon niet eerlijk.
2: Lekker, Nordin. Dit komt allemaal door jou, broer. Dat we er nog zijn.
5: Ja, toch.
3: Ja.
0: Maar andere Nordin en Dennis zijn helaas niet meer nodig. Gaan nu echt tussen Nordin die hier zit en Wef. Pak jullie telefoons erbij. Ik heb weer een cijfer nodig voor de benaderingsvraag.
3: Als het met voetbal is, ga ik de hele statief naar je kop gooien.
0: Het is een voetbalvraag. Nee. Het is namelijk heel heet in Nederland. Maar nooit zo heet als de heetste temperatuur ooit gemeten op de wereld. Hoe heet was dat in graden Celsius?
3: Hè?
0: Dus hoe heet is het heetst ooit geweest op de wereld? In graden Celsius. Oké, 3. 2. 1.
3: Wat heb jij?
0: Laten we zien.
3: Ik heb 52 graden.
2: Ik heb 54.
3: Oh my god, oh my god, oh my god.
0: Dat ligt dichtbij. 52 en 54. Het was in 1913. In Death Valley, California, in Amerika. En toen was het 57 graden Celsius.
2: Nordin! Ja, laat je horen, Nordin!
5: Ja.
2: Oh.
0: Hij heeft het bekje. Oh.

0: bocht dan voelde aan het begin.
1: 57 graden is het geweest in Death Valley, ja.
2: Letterlijk Death Valley gewoon.
1: 36 is niks.
3: Ach, bijna, Wef.
2: Morgen.

0: Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, Peter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
8: Sneller!
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fahawakafest.com.
4: WK Mixzone.
5: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van, ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
6: Dumfries speelt wel echt, ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
7: Beste speler Saibari.
6: Ja.
7: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
6: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
8: Ja, pleurt toch op, man.
1: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is officieel de warmste 24 juni ooit gemeten in ons land. Daarvoor kijkt het KNMI altijd naar de temperatuur in de beeld in het midden van Nederland. En daar werd het om 2:30 vanmiddag 32,8 graden. En daarmee sneuvelde het oude record uit 2005. Inmiddels is het in de beeld nog wat warmer en op andere plekken in het land zelfs meer dan 35 graden. In een groot deel van het land geldt nu code oranje vanwege de hitte, maar niet in het noorden van Nederland en het hoeft ook niet, zeggen deze Groningers.
1: Zit u al aan de airco?
2: Nee.
1: Heel stellig.
2: Ja, nee, dat vind ik onzin. Zeker hier op het platteland, ga lekker onder een boom zitten of ga gewoon, hou je rustig.
3: Ik vind de ventilator nog prima.
4: En als je een airco hebt, is het binnen wat lekker, maar dan kom je naar buiten, loop je tegen een muur van warmte.
5: Wij zijn arco mensen.
1: Arco.
5: Alle ramen kunnen open.
0: Ja, vrijdag verandert dat, want dan geldt code oranje ook in het noorden. Deze vrouw in Almere vertelt hoe zij de hitte te lijf gaat.
6: Heel veel drinken, ja. Heel veel drinken en niet te veel doen, niet te druk. Gewoon een beetje rustig aan.
0: Ja, allemaal verstandige dingen inderdaad. Intussen is het aantal evenementen dat is afgelast de komende dagen bijna niet meer bij te houden. En vooral veel sportwedstrijden zijn geschrapt. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over het eerste ebola-geval in Frankrijk. Een arts die net terug was uit de Democratische Republiek Congo heeft dat virus opgelopen. Volgens de WHO geeft de besmetting vooral aan dat hulpverleners veel risico lopen. In Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. En in België is commotie ontstaan rond het WK. Niet alleen vanwege de belabberde resultaten van de Belgische ploeg, maar ook vanwege het officiële WK-lied. Ja, ik zal je even een stukje laten horen. Ik

0: praten Frans en Engels, maar geen Nederlands. En dat kan niet, vindt de premier van België.
1: Er komt geen Nederlands woord in voor. En dat is natuurlijk eigenlijk niet elegant, op zijn zachtst gezegd. Het is niet geslaagd.
0: Ja, en van hem had er overigens ook best een Duits zinnetje in het liedje mogen zitten. Want dat is na Frans en Nederlands de derde officiële taal van België. Heb ik nog het weer?
2: Dus snikheet. Snikheet.
0: Ja, snikheet inderdaad. En vanavond blijft het ook nog steeds lang warm. De komende dagen wordt het nog meer zweten. Met morgen 24 graden in het noorden tot wel 37 in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Een van ons gaat een slechte relatie hebben met zijn of haar buren. Maar wie dat is, hoor je zo.

0: Eén van ons twee gaat een slechte relatie hebben met zijn of haar buren.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Jij moet gaan raden wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt vandaag tijdens Who Did It.
2: En Sander, de producer van de show, heeft het verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen. Sander, ja. Wat is het verhaal van vandaag?
3: Eén van jullie is dus een grote crimineel. Want het verhaal van vandaag is: ik heb iets gestolen van mijn buren. Norden, wat heb jij gestolen van je buren?
4: De bladblazer.
3: Ook niet diegene die we ooit weg hebben gegeven. Maar goed, en Wef, hoe heb je dat precies gedaan dan?
2: Nou, ik ging gewoon naar hun voordeur en toen keek of iemand er was. En toen heb ik het gewoon gepakt.
3: Wauw, oh, jullie buren, wauw.
4: Liever een goede buur dan een verre vriend.
3: Nou, dat ook al niet meer.
4: Ik heb iets gestolen van mijn buren. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Nordin, of bij Wef? Laat het weten in de NPO Luister-app. En laat vooral even weten waarom je denkt bij wie het hoort.

0: Een van ons twee gaat echt gezeik hebben met zijn of haar buren. Kan je erachter komen wie dat is?
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Ik heb namelijk iets gestolen van mijn buren. Bij wie hoort dit verhaal?
2: Bart die zegt sowieso Norden. Hij zei het zo makkelijk.
0: Ah, de makkelijkheid, hè? Ja, Hidde die zegt, ik denk dat Dwef meer crimineel is dan Norden. Die deed kattenkwaad, maar niet zulke dingen.
2: Kim die zegt van je buren ook. Volgens mij had Norden niet echt contact met zijn buren, dus ik denk dat hij het was.
1: Who did it?
3: Het was Dwef.
2: Ja, het is echt erg, want ik ben niet alleen de jongste. Ik ben ook de enige allochtoon in mijn straat. Nou weet ik dat mijn buren een soort van, ja, wat is het, een tuutje hebben om de tuinslang aan vast te zetten.
0: Oh nee.
2: En ik denk,
0: die is heel essentieel voor heel veel dingen.
2: Ja, ik denk, waarom krijg ik die tuinslang niet aan? Toen dacht ik, ja, ik heb dat tuutje niet. En ik kan herinneren dat mijn ex-man ooit zei, ja, ik heb het ooit geleend van de buren. En ik had het echt nodig, want ik moest het zwembad vullen van mijn kinderen. Ja, het was leven of dood op dat moment. Ik bel aan, ze nemen niet op. En ik kijk zo naar dat tuutje. En ik denk, ik ben heel verleidelijk uit. Kijk links, rechts. Ik denk, ik zie een camera wel gericht naar dat tuutje. En ik denk, weet je, no face, no case. Ik kijk gewoon niet naar de camera en pak dat tuutje en ik ben naar huis gegaan.
0: Heb je het al teruggegeven? Je hebt het nog.
2: Ja.
0: Kan je meenemen?
2: Ja, ik durf dat niet.
0: Hoe bedoel je? Ik wil hem wel zien.
2: Dat tuutje?
0: Ja.
2: Zal ik morgen meenemen?
0: Ja, maar wacht even. Dit is gewoon iets, zo'n tussenstukje, toch?
2: Ja,
0: waardoor je alles.
2: Ja.
0: Precies, die had ik ook vandaag nodig voor de kids.
2: Ja, je kan het gewoon van je buren pakken.
0: Ik had allemaal van die opblaasdingen voor met water en dit. En
2: dan heb je dat tussenstukje.
0: We misten dat tussenstukje, waardoor we het niet aan de praat hebben gekregen.
2: Ja, je kan altijd nog van je buren pakken als ze niet kijken.
0: Maar dit is wel echt een essentiële, hè? Dit gaan zij ook nodig hebben. Dit gaan zij wel missen.
2: Misschien hebben ze het wel
0: nodig. En je hebt het niet teruggegeven.
2: Nee, ik wou het doen.
0: Dus je hebt het niet geleend, je hebt het echt gestolen.
2: Nee, ja, ik wou het teruggeven, maar ik ben het vergeten.
0: Oh, wat erg. Wat erg.

En ik wil de Latin community bedanken voor gisteren. Ik weet niet of ik het daarmee goed zeg, de Latin community, maar ik was bij Bad Bunny en ik ben een Nederlandse, kwart Indonesisch, de rest gewoon Nederlands, spreek geen woord Spaans. Maar wat ik gisteren heb ervaren bij een concert, heb ik nog nooit ergens ervaren. Ik ga even een klein stukje laten horen van het concert van Bad Bunny gisteren in de Gelderdoom.

0: hoor je hoe iedereen woord voor woord alles meezingt. Het is gewoon echt ongekend. Ja, gisteren was Bad Bunny in Nederland. Hij heeft vandaag een concert. En gisteren heeft hij het concert uitverkocht in Gelderdome. Een 3 uur lang show.
1: Niet normaal.
0: Non-stop. En elke tune die hij deed, van A tot Z, werd er volop meegezongen.
1: Ja.
0: Er waren mensen uit Puerto Rico, Brazilië, Venezuela, Ecuador. Curaçao, Aruba, Colombia. Echt alle vlaggen van Latin-Amerika heb ik voorbij zien komen. En wat ik zo mooi vond, niemand zat. Iedereen was
1: echt
0: aan het dansen, dansen. Non-stop werd er gedanst, gezongen. Er was een vrouw met mij, die was samen met haar moeder. En haar moeder had op een gegeven moment was aan het huilen. Die had haar telefoon geopend met, denk ik, hun oma als foto. En die hield ze in de lucht en ze gingen voor haar zingen. Het was zo intiem, alsof het een soort van blokparty was. Met gewoon waarin iedereen erbij hoorde. En wat ik dus ergens jammer vond, is dat ik me een soort van imposter voelde. Ik spreek geen Spaans. Ik weet niet precies waar er over gezongen wordt. Het enige wat ik kon hebben was het voelen van dit stukje cultuur. Het voelen van hoe deze mensen in het leven staan. Dat is zo anders dan hoe wij dat doen.
1: Ja, als wij naar gewoon een normaal concert gaan.
0: Ja, het is puur dansen. Voelen. Laten gaan. Genieten. Ik was echt gewoon een beetje...
1: Is er één nummer die is bijgebleven?
0: Ja, die Nueva York toen die kwam.
1: Ja,
0: die,
1: crazy,
0: die,
1: hè?
0: Die EO, die is ook zo gek. Hey, de Caeta! Ik weet even niet meer hoe Caeta volgens mij heet die. Maar ik was wel echt een beetje dat ik me een buitenbeentje voelde gewoon.
1: Ja,
0: als in het goede, maar dat ik zoveel verpoedering, connectie, liefde zag van een cultuur wat ik dus niet kende en weinig van begreep. En dat vond ik zo vet om mee te maken.
1: Denk eens dat je het even invrijft, omdat ik er niet naartoe ben gaan naar Benito.
0: Ja, misschien is het inderdaad, misschien komt het nu zo over, maar dat
1: nee,
0: van,
1: maar
0: je had erbij moeten
1: horen.
0: Zijn, maar ik bedoel van echt van, echt, ik wil zoveel respect en liefde geven naar de mensen uit van die cultuur. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, maar ik bedoel het echt uit lobby van wat ik gisteren heb gevoeld heb en ervaren hebt. Dat was echt wel heel bijzonder om mee te maken.
1: Dus volgende stap is enkeltje Colombia.
0: Zometeen geven we kaarten weg voor vunzige deuntjes. Wat je daarvoor moet doen, dat hoor je zo.

0: vragen op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Idali, Ronnie Flex en Frenna, en we gaan tickets weggeven voor Funzig.

0: geven voor funzige deuntjes op 4 juli in Amsterdam. En dat doen we met...
1: Funzige kreuntjes.
0: Ja, optredens van Broederliefde, Ronnie Flex en many more. Want onze DJ Web staat er ook gewoon.
1: Ja, ik sta er ook bij. Ieder jaar een dik en groot feest. En ja, we gaan natuurlijk kaarten weggeven, maar niet zomaar. We gaan een spel spelen en dat is natuurlijk funzige kreuntjes. We laten je een tune horen waar we een woord hebben weggekreund. Aan jou de taak om te raden welk woord dat is. Ja, denk jij dit te kunnen doen? Stuur dan funzige in de NPO Luisterapp.
0: Het is letterlijk het enige wat je hoeft te doen. Funzige in de NPO Luisterapp en dan bellen we jou zo misschien.

0: Goede liefde KA stunten door je speakers hier op Phonix. En reageer funzig in de NPO Luisterapp. Wie weet, pak je 2 tickets voor funzige deuntjes.
1: Funzige kreuntjes.
0: Dat is het spel wat wij gaan spelen. Er zijn een paar woorden weggekreund. En weet jij welk woord dat is? Dan kan jij tickets pakken voor funzige deuntjes 4 juli in Amsterdam. Stephanie, goedemiddag.
2: Dag.
0: Hey, jij wilt tickets 4 juli, hè?
2: Wat zeg je, sorry?
0: Jij wilt tickets voor 4 juli. Funzige deuntjes.
2: Ik ga het proberen.
0: Hey, wie zou je mee willen nemen?
2: Mijn partner.
0: En wat voor types zijn jullie? Zijn een beetje die vooraan gaan dansen, achteraan gaan dansen, een beetje rustige dansers aan de zijkant. Wat voor feestbeesten zijn jullie?
2: Die vooraan staan, denk ik.
0: Ah, en wat voor muziek hoop je dan? Of wat ga je echt lekker op?
2: Ik ga maar lekker op Broederliefde, wat net is afgespeeld.
0: Ja, dat dan komt het misschien ook nog eens goed uit dat ik van Broederliefde heb weg laten kruinen. Ja. Is dat even toevallig?
1: Heel toevallig.
0: Is dat even toevallig, Cheryl? Oké, Wef, vertel.
1: Ja, we hebben een tune waarvan 1 woord dus is weggekreund. Aan jou de taak om te raden welk woord dat is.
2: Oké.
0: Ben je ready?
2: Ik ben ready.

0: Je bent er gewoon bij.
1: Dat is fijn.
2: Ja, heel veel plezier voor jullie.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Nou, we zien je dan. En blijf nog even aan de lijn met wat gegevens van je nodig.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: internet@phoenix.nl.
1: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
2: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Trek in iets echt lekkers?
8: Ga naar Roepram bij

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. In 16 veiligheidsregio's in Nederland geldt vanaf nu een hoger risico op natuurbranden vanwege de droogte. Dat meldt de brandweer. Vandaag steeg de temperatuur bijna overal boven de 30 graden. En de zomer is eigenlijk pas net aan de gang sinds afgelopen zondag. Maar toch betekent deze hittegolf in wording niet dat de hele zomer nou superwarm wordt, vertelt onze weerman Peter Kuipers-Munneke.
1: Laten we eventjes 2 weken terug in de tijd gaan. Toen was het nog bewolkt, was het 17 graden en tot nu toe is het een hele natte maand juni geweest. Behalve sinds vorige week. Toen begon het ineens warm te worden. Maar als ik nu wat verder vooruit kijk in de weersverwachtingen, dan zie ik dat het over een week vanaf nu, dus laten we zeggen volgende week woensdag of volgende week donderdag, ja, dan is het gewoon weer 22 graden en dan is het allemaal weer tijdelijk in ieder geval voorbij.
0: Ander nieuws dan. De overheid zou nooit meer de scholen moeten dichtdoen, zoals tijdens corona. Dat zegt de oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen tijdens een corona-verhoor. Hij vindt dat het kabinet te makkelijk heeft besloten om de scholen te sluiten. Volgens hem was de impact op de ontwikkeling van kinderen te groot. De Italiaanse voetbalclub Lazio had een speelster nooit mogen wegsturen omdat ze zwanger was. Maya Gutberg krijgt een schadevergoeding van bijna 70.000 euro. 2 jaar geleden was ze aan het onderhandelen met Lazio over een nieuw contract. Maar toen ze vertelde dat ze zwanger was, werden die gesprekken ineens afgekapt. En dat had niet gemogen, zegt een internationaal sporttribunaal. En ondertussen is de prijs voor GTA 6 bekend geworden. Ja, de meest gehypte game van de eeuw gaat $80 kosten.
2: Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team.
0: Ja, de prijs in euro's is nog niet bekendgemaakt, maar zal waarschijnlijk rond de €80 liggen. GTA 6 zou oorspronkelijk al in 2023 uitkomen, maar werd telkens uitgesteld. Komende nacht begint de pre-sale, maar gamers moeten nog wel even geduld hebben, want de nieuwste GTA 6 dus is pas vanaf 19 november te spelen. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm overal. Ja, de komende dagen ga je die ventilator nog harder nodig hebben, met morgen minimaal 24 graden in het noorden tot wel 37 in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: En Benjamin die gaat op bezoek bij bijzondere mensen. En wat ze doen, dat hoor je zo. Your city.

0: ik hou van jullie, dames en heren. Het liefst gooi ik gewoon Semtex en Cobras in deze building, maar weet toch, ik heb verloren, maar ik hou van jullie. Yes?
1: Your city, your sound.
2: Your city, your sound.
1: Phonics.

0: Waarom zou je dode mensen willen onderzoeken voor je werk? Wat is het gekste wat je meemaakt als je op OnlyFans zit? En hoe ziet de dag van een moderne heks eruit?
1: Noordin
2: en Wef.
0: Dit zijn vragen die Benjamin bezighoudt. Hij heeft namelijk een serie gemaakt waarin hij bijzondere mensen interviewt. Anders dan anders. En presentator Benjamin die is bij ons in de building. Benjamin!
3: Ja, goedemiddag.
0: Gezellig dat je er bent. Ik wil gewoon gelijk met je in huis komen. Jij interviewt mensen die iets hebben. Ze hebben een gekke baan of ze hebben een andere gewoonte. Ja. Wat is het gekste verhaal waar jij je het meest over verbaasd hebt?
3: Nou ja, je noemde het al, de patholoog die ik heb gesproken, Frank van der Goot. Er staat toevallig nu een nieuw deel van online, dus ga dat checken. Ja, het feit dat hij zo normaal kijkt naar de dood en elke dag gewoon een dood iemand ziet, ja, dat is al bijzonder op zich. En een ander verhaal, bijvoorbeeld van dat OnlyFans-model wat ik heb gesproken, staat nog niet online, komt er ook aan. Ja, het bijzondere is dat zij dus op een gegeven moment zei van, nou ja, zij krijgt, zeg maar, als ze heeft gechat met mannen, krijgt zij filmpjes toegestuurd van, nou ja, mannen die klaarkomen. En dan denk je, ja, wat is daar nou bijzonder aan? Nou, ik vond dat wel vrij bijzonder. En helemaal omdat zij zei, als ik hem niet krijg, vind ik het eigenlijk een beetje lullig.
4: Oh.
3: Want het is dus eigenlijk juist een eer en juist, nou ja,
4: dat ze op haar zijn klaargekomen.
3: Ja, zo van, ik heb mijn werk goed gedaan.
4: Waar vind jij deze mensen, joh?
3: Nou ja, OnlyFans is natuurlijk wel een bekend platform. En ja, het is gewoon heel erg zoeken. Het is zoeken, soms kom ik iets tegen op TikTok of Instagram dat ik denk, oh leuk, leuke gast. Ja, soms is het via, bijvoorbeeld die heks die ik heb gesproken. Ja, die ken ik ook gewoon via een goede vriend van mij. Ja.
0: Maar waar komt dan die drang vandaan van dat je hun daar meer van wil weten?
3: Nou ja, ik denk dat iedereen het wel heel erg interessant vindt om te horen wat mensen nou beweegt die, nou ja, buiten de norm leven. Ik heb dat altijd al gehad, dat ik dacht van, goh, hoe interessant is het om, nou ja, echt even goed in gesprek te gaan met mensen die het even anders doen. Ja.
0: En wie zou je nog willen spreken?
3: Nou ja, het lijkt mij heel leuk om een naturist te spreken nog.
0: Een naturist, wat is dat?
3: Een naturist, ja, dat is iemand die dus graag naakt recreëert. En dan in combinatie met de natuur, zeg
4: Moet
3: maar.
4: Je even naar het Kralingse Bos gaan? Want ik heb me echt doodgeschrokken 2 dagen geleden. Was ik gewoon aan het joggen. En blijkbaar rende ik dus langs een nudistenstukje. Ja, dat was heel apart.
0: Maar zitten er ook jonge mensen bij?
4: Nou, ik wou niet langer kijken. Ik had zoiets van, jij ligt daar naakt. Ja. Met je benen helemaal wijd. Dus was een beetje wild. Ja. Maar er komen dus nog meer video's van jou aan. Kan je misschien nog iets teasen?
3: Nou ja, ik wil nog wel even een oproepje doen. Mocht er nou een jonge naturist luisteren, meld je dan
0: serieus,
3: bij mij.
0: Ja, serieus, goeie.
3: Het is toch een beetje iets wat een beetje vergrijst is, zeg maar. Het zijn vooral toch wel veel oudere mensen. En ik ben wel heel benieuwd, ja, hoe het is om als jonge naturist te bewegen in deze tijd.
0: Ja, dus als je luistert en het is serieus gewoon en je bent naturist, dat ik wist ook niet dat het woord zo heet, dan meld je aan bij Benjamin. Ja. Wat komt er nog meer aan?
3: Nou, volgende week komt er een interview online met Leila. Dat is een meisje die heeft zich bekeerd tot de islam. En interessant daaraan is, ik heb, er komen meerdere delen van haar online waarin ik allerlei dingen met haar bespreek. Zij is begonnen toen zij zich had bekeerd, zeg maar, met een hoofddoek op. Inmiddels draagt ze geen hoofddoek meer. En daar heeft ze ook heel veel, nou ja, haat op gekregen.
4: Oh, interessant.
3: Ja, dus daar heb ik ook met

0: Maar uiteindelijk, het laatste deel wordt dat natuurlijk, heb ik ja, ook met haar over gesproken.
1: Ja. Ja, wil je deze online serie anders dan anders zien? Check de Instagram-account van Benjamin Beernink. En als je naturist bent, meld je aan. En Benjamin, dankjewel voor je tijd, man.
0: Ja, thanks. Ja.

0: Fashion Week is natuurlijk vaak in Frankrijk. En wat ook in Frankrijk is dit weekend, afgelopen weekend, Fête de la Musique. Daar komen mensen samen op de langste dag van het jaar om gewoon keihard te feesten. Parijs verandert in één grote blokparty.
1: Noordin en Web.
0: Ja, en op TikTok waren veel memes van als jouw vriendin naar Fête de la Musique gaat, ja, dan gaat ze vreemd. Als jouw man naar Fête de la Musique gaat, gaat hij vreemd. En allemaal leuk en aardig. En ik merk dat het een enorme hype begint te worden. Fête de la Musique, gaan we vet.
2: Had je een FOMO?
0: Nee, ik vind het echt, ik vind het er verschrikkelijk uitzien.
2: Ja.
0: Overvolle straten in Parijs.
2: Ja, super heet.
0: Iedereen op elkaar. Ziet er super onveilig uit. En wat ik nog het ergste vind van allemaal, en dat meen ik gewoon echt, en dat vind ik echt jammer, is dat die auto's die daar geparkeerd staan, worden gewoon vernieuwd.
2: Ja, waarom?
0: Mensen springen daarop, mensen dansen op. Ik heb een filmpje gezien van een gozer die terugkomt van dat hij zijn auto daar had laten staan en die heeft gewoon pijn in zijn hart. En toevallig zat ik gisteren met een mattie en die zei, ja, dat wordt toch vast wel vergoed. En toen ben ik het even gaan opzoeken. Vandalisme wordt dus niet vergoed.
2: Wat erg.
0: Dus het zijn gewoon mensen die dan hun auto, ja, dan wil ik nou niet een zeiker zijn, maar dat vind ik dan echt jammer. Want dan denk ik van, het is zo'n leuk iets. Spontane straatmuzikanten
2: ze
0: op straat.
2: Ze kunnen het echt voor zichzelf gaan verpesten.
0: Ja, en dan worden er, omdat je op auto's gaat zingen en dansen, wordt dat kapot gemaakt. Dus nee, ik was ontzettend blij dat ik er niet was. Maar wat dus ook heel grappig was, iedereen die ik erover sprak, en online ook, die zei, er werden echt maar 3 tunes gedraaid.
2: De hele tijd?
0: Ja, 3 tunes waren de Fête de la Musique tunes. En omdat we op Fête de la Musique waren, was dat niet eens erg, want dat was

0: Trian de Merbu, Merbermupa.
1: Trian de Bermudas.
0: Ja, Bermudas. En het leuke daarvan is dat, dat er wordt gezongen door 3 artiesten. En eentje daarvan heeft nu ook de hit van het moment te pakken.
1: Nee.
0: Dus wij gaan Fête de la Muziek gewoon eventjes naar Nederland halen. Het is hier ook 30, 33 graden. Het is een snikhit. En we gaan gewoon even los op Mon Vaudio met

0: En is varkensvlees slechter voor je dan roken? Zometeen komen we een stapje dichterbij op deze vraag.
1: Ik voel me vaak, Damno! Oh, John.

0: portie varkensvlees is even slecht als het roken van één sigaret.
1: Wilde weetjes.
0: Dit is opnieuw weer een wild weetje wat ik op het internet heb gevonden. En ik moet eerlijk toegeven dat ik deze wel echt geloof, terwijl die best wel heftig is. Het eten van één portie varkensvlees is even slecht als het roken van één sigaret.
2: Ja, want dat had ik misschien wel eerder moeten. Maar hoezo denk je dat?
0: Omdat ik weet dat varkensvlees heel erg slecht is. We hebben zelfs met Marije gebeld van het voedingscentrum en zij heeft zelfs verteld hoe ongezond het eigenlijk is. Maar ik wil natuurlijk wel weten of je het überhaupt kan vergelijken met een sigaret en hoe slecht sigaretten nou eigenlijk voor je zijn. Dus straks gaan we even bellen met directeur van Rookvrije Generatie Karoy. En die gaat ons meer erover vertellen. New music. New.

0: Een portie varkensvlees is even slecht als het roken van één sigaret.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is iets wat we deze week gaan onderzoeken. Je zou het echt niet geloven, maar ik heb weer een artikel gevonden op het internet waar staat dat het eten van een portie varkensvlees even slecht is als het roken van een sigaret. Ja, we weten nou echt al tientallen jaren dat het super ongezond is. Maar ik wil ook weten hoe erg het nou eigenlijk is. En daarvoor bellen we met directeur van het Longfonds en voorzitter van Rookvrije Generatie, Karoy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat gebeurt er precies in je lichaam wanneer je een sigaret rookt?
2: De sigaret bestaat uit een heleboel verschillende stofjes. Maar een van de belangrijkste stofjes, in ieder geval het enige stofje waardoor je verslaafd raakt aan sigaretten, dat is nicotine. En die nicotine, bij het roken van een sigaret, komt die al binnen 7 seconden in je hersenen.
0: Zo.
2: Bij die verbranding van die sigaretten komt ook weer tabak vrij en teer. Als die verbranding van tabak komt teervrij.
0: Ja.
2: En dat is een verzameling van allerlei chemische stofjes, waarvan er honderden giftig zijn, maar waarvan er ook 60 à 70 van die stofjes zijn ook nog kankerverwekkend. Dus het roken van een sigaret is onwaarschijnlijk schadelijk.
0: Maar je zegt binnen 7 seconden. Ben je dan ook binnen 7 seconden verslaafd?
2: Dat is een klein beetje overdreven, maar het is wel ongelooflijk verslavend, die nicotine. Om even een voorbeeld te geven, nicotine is net zo verslavend als cocaïne en heroïne.
0: Wat?
2: Dus dat zegt nogal wat.
3: Zo.
0: Jeetje. Kan het ook zomaar zijn dat, we weten natuurlijk dat je dus met roken heel erg snel verslaafd kan raken, maar is dat dan ook zo met eten?
2: Je kunt verslaafd raken aan eten, maar dat is eigenlijk meer een gedragsmatige verslaving. En niet een verslaving door een stofje. Er zit geen nicotine in eten, zoals bij sigaretten, waar je dus ook lichamelijk verslaafd aan raakt, aan sigaretten.
0: Oké, ja. En ik kan begrijpen, je zei het net al, dat er dus in die sigaretten kankerverwekkende stoffen in zitten. Dus ik ga er dan vanuit dat je kanker kan krijgen. Maar zijn er dan ook nog andere ziektes die je kan krijgen?
2: Zeker. Het gaat om inderdaad verschillende vormen van kanker, bijvoorbeeld longkanker en keelkanker. Maar ook allerlei longziekten, zoals COPD, maar ook hart- en vaatziekten. Dus je kunt allerlei echt akelige ziektes krijgen, niet na één sigaret, maar wel als je verslaafd raakt aan sigaretten, dan kun je heel veel akelige ziektes krijgen.
0: Oké, en wij onderzoeken deze week dus of het eten van een portie varkensvlees even slecht is als het roken van één sigaret. Maar zit er misschien een verschil tussen het eten van varkensvlees en het roken?
2: Ja, ik moest wel een beetje lachen, moet ik zeggen, toen ik hoorde dat jullie het hier over hadden. Want ik dacht, hoezo ga je aandacht schenken aan zulk nepnieuws wat blijkbaar op internet verschijnt?
3: Dat is juist de hele bedoeling van Wes Wilde Weetjes. Zij vindt iets wilds op het internet en wij gaan checken.
0: En we gaan het uitzoeken.
3: Is dat zo of niet?
0: Karoy, dankjewel voor je uitleg. Directeur van het Longfonds en voorzitter van Rookvrije Generatie. We hebben nu alle informatie. En morgen gaan we echt het antwoord krijgen op de stelling: is een portie varkensvlees even slecht als het roken van één sigaret?

0: Dit waren Noorden en Wef en zometeen is het tijd voor The Block.
1: Wat zeg je, man?

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @funixfm.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: altijd goed.
1: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij Westwilde met 5 in- en outdoor area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
3: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Baiers.
1: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
0: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Show.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Youssef.
5: Goedenavond, de blok door je speakers met zometeen Joe en KM. Maar eerst tijd voor Russian Rauw Alejandro Whiskey. Dit is Pongo.

0: blok. En ik zeg je eerlijk, het enige wat ik nu hoor op mijn blok is dit.
1: Ja, het is warm hier.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet. Snikheet.
0: Ja, snikheet. Echt, iedereen loopt te klagen over dat het super warm is. Daarnaast kreeg ik ook nog te horen dat heel veel kinderen in het land, waaronder ook mijn eigen kind, een tropenrooster krijgen. Nou, dat heb ik vroeger zelf nog nooit meegemaakt. Een tropenrooster houdt dus in dat wanneer het te warm is, betekent het of ze houden de kinderen gewoon thuis, of de kinderen krijgen een halve dag. Ja, halve dag school en daarna mogen ze weer opgehaald worden van school. Je merkt ook dat thuisbezorg bijvoorbeeld, die is eruit omdat het gewoon te warm is om de bezorgers te laten bezorgen. Dat is in ieder geval wat er wordt gezegd volgens een woordvoerder. Gaat de veiligheid voorop. En ik kan dat ergens nog wel begrijpen, maar tegelijkertijd denk ik bij mezelf, we zijn wel toch een beetje aan het aanstellen hier hoor, met z'n allen in Nederland. Ja, het is een beetje warm en het is gelijk code oranje en code rood en weet ik veel wat. En alles moet op stop gezet worden en de kinderen moeten eerder opgehaald worden. Dus jij moet eerder weg van werk. En ik denk bij mezelf, we zijn een beetje aanstellers geworden hier in Nederland. Ja, WK-thema, kom met gestrekt been erin. Je mag het me laten weten in de NPO Luisterapp of je het ook met me eens bent. Ik ben het helemaal zat, mensen die alleen maar klagen over dat het warm is. Geniet ervan, man, het is lekker. We zijn gewoon een stelletje aanstellers hier in Nederland. Deel je die mening? Of helemaal niet? Drop jouw mening in de NPO Luisterapp.

0: vanavond met Joes in plaats van Annelijn. Shout out naar haar. Maar ja, ik kwam toch wel net met gestrekt been er gelijk in, hè, met de show. Wij in Nederland zijn een stelletje aanstellers wanneer het gaat om het weer.
1: Ja, het is warm hier.
2: Het is snikheet.
0: Snikheet. En ik hoorde mensen alleen maar klagen, terwijl ik bij mezelf denk van ja, het is ook nooit goed. Als het regent, klagen we. Als de zon schijnt, klagen we. Wanneer klagen we niet? Je kon via de NPO Luisterapp jouw mening delen. Leroy die deed dat onder andere. En die zei: mijn broeders in de UAE die in de bouw werken, hoor je zelfs tijdens de Ramadan en zo in 40 graden plus, zonder drinken en eten, niet klagen. En ze werken gewoon in de hete zon, vol gas de hele dag. En de meeste van hun werken nog voor minder dan het minimumloon. Ja, Leroy, zie je? Dit is wat ik bedoel, man. Strijders gewoon aan het knallen, 40 graden plus, vastend. Daar in de bouw en niet klagen. Niet klagen. Gewoon hun werk doen en weer door. Want we weten het is warm. Je hoeft het niet te vermelden. Daarnaast ook nog een berichtje binnengekregen van Davy. Davy die zegt: nou, Joes, het is wel heel warm hoor. We moeten denk ik vooral op de oudjes en de kinderen letten. Ja, nou kijk. Daar kunnen we het kort over houden, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Mensen die gezondheidsproblemen, oudere mensen, kinderen inderdaad, vooral veel water drinken, dan moet het helemaal goed komen. Sean die zegt: inderdaad, Joes, de jeugd van tegenwoordig, ze zijn allemaal zachte eitjes geworden. Ik ga stuk, man, Sean. Alsof je mijn gedachten gewoon kan spreken, man, Sean. Oké, niet allemaal, maar wel veel, man. Het is warm, heel ja. Trek een korte broek aan, trek een hemd aan. En dan heb je het weer wat minder warm. Trek wat teenslippers aan. En je bent gewoon geregeld. Ja toch? Dat is het allerbeste wat je kan doen. Oh, Leroy die zegt nog... Die stuurt nog een berichtje. Hij zegt: daar heb ik pas echt respect voor. Ik heb 1 keer meegedaan met de Ramadan daar. En gewoon werken. Bro, ik ging kapot. Maar hier bij 30 graden is het al paniek. Inderdaad, broski. Precies dat, man. Ik bedoel, Ramadan zijn aan het zweten, aan het strijden. Ze klagen niet. Maar wij hier... Hé, wij moeten minder klagen.

0: precies, richting KK toe. Want zij is Artist of the Month. En ja, onze reporter Camille die ging naar haar toe, want... Ja, er was nog een challenge die ze moest gaan voldoen uiteindelijk.
1: Ja, het is gezellig. We zitten in de studio van SD Talent in Almere. KK is druk bezig met haar challenge en ze is echt net teruggevlogen vanuit Parijs, want ze was bij Fête de la Musique. Vertel, KK, hoe was het daar?
2: Ja, het was een experience, laat me het zo zeggen. Het was drukte, veel Caribbean vibes, wat ik al zei. Ik zag heel veel mensen uit alle landen die je eigenlijk maar kan bedenken. En ja, die swing voornamelijk, wat je hoort in alle tracks daar, die heb ik gewoon hier naartoe gebracht.
1: Nice. Want jij bent dus Artist of the Month met jouw track Summertime. Je hebt van ons de challenge gekregen om een cover te maken vanuit de X-chart. Welk nummer heb je gekozen?
2: Ik heb Hit Me Up gekozen van Katnuf, Kleine John en Chavante.
3: Het is een raadsel, want girl, tot de dag van vandaag.
1: En waarom die track?
2: Die track had sowieso een bepaalde swing, waar we naar zochten eigenlijk om gewoon mee te werken. En mijn producer was ook gewoon gelijk van ja, dit is het gewoon.
1: En je maakt nu dus een cover. Wat wil je ermee doen?
2: Ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mijn eigen draai eraan geven. Dit is gewoon, hoe zeg je dat? Dit is gewoon wat je kan. Dit is wat ik kan laten zien, zeg maar. Ja. KK is Caribbean vibes, zelfverzekerdheid, kracht. Voor de rest hebben we de beat volledig aangepast, nieuwe drums. Ik zal de beat even aanzetten. En hier hoor je ook gewoon dat we helemaal nieuwe drums hebben neergezet. Ja, ik vind het gewoon helemaal geweldig hoe we het hebben aangepast. Welk genre? Compa. Compa is, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is gewoon dansen. Sensueel, romantisch. Ja, good vibes alleen maar. Dit genre komt dus van Haiti. Het heeft veel Afrikaanse invloeden. Maar compa wordt ook heel veel gedraaid op Curaçao. Dus vandaar dat ik eigenlijk dit genre heb gekozen. Percussie is ook heel belangrijk. Vandaar dat we compleet nieuwe percussie hebben opgebouwd. Mijn roots liggen natuurlijk in Curaçao. Dus vandaar dat ik eigenlijk altijd Caribische invloeden wil meenemen in eigenlijk alles wat ik doe. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat Curaçao op de kaart gezet wordt. Dus ja, vandaar.
1: KK, ik wil sowieso een preview van wat je al hebt staan. Want volgende week horen we natuurlijk je hele track.
2: Ik denk dat we het wel hebben gekild, sowieso.
1: Laat maar horen, ik ben heel benieuwd.
2: Yes.

0: Nice, I love it. Ik ben heel benieuwd naar de hele versie.
1: Ja, dankjewel. Ik denk zeker dat iedereen het leuk gaat vinden. Dus ik ben ook benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden, man.
0: Als de luisteraar meer van jou wil checken, staan er nog leuke dingen op de planning?
1: Ja, zeker. Ik sta deze week in De Meester, Eiburg. En volgende maand sta ik op Kwaku, dus daar kan je me sowieso ook vinden. New music. Nieuw op Phoenix. Jam Z. Mona Lisa. Your city. Your

Met Head and Heart. En ja, hou je head and heart vast, want zometeen gaan we praten met iemand die kan kleien met een computer. Klinkt misschien een beetje gek, maar zometeen ga ik je daar meer over vertellen. Zometeen na muziek van Joey Duet Wiel en ook Tropica A, Jade Lauren, die hoor je nu met Hoog.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
1: Check Phonics ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
2: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.

0: Jay
1: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
0: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.

0: Christopher Martin. Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
1: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
0: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Ja, we zijn on the block met zometeen Fresh en KM Bare Minimum. Eerst tijd voor Sluwe Olly en Jazzinho. Dit is Stelt Niks Voor.

0: een computer. Klinkt misschien een beetje gek, maar onze volgende gast die dat doet, ja, zij maakt indrukwekkende 3D-kunstwerken die eruit zien alsof je ze bijna gewoon kan aanraken. En ja, dat leverde haar al samenwerkingen op met verschillende artiesten die je dagelijks hoort, ook hier op Phonix. En dat is niemand minder dan Sammy. Goeie avond.
1: Hallo, goeie avond.
0: Ja, je maakt dus 3D-art. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, eigenlijk zei je het heel goed. Het is dus eigenlijk bijna alsof je dus in een 3D-programma kleidt.
0: Oké. Zeg maar echt gewoon... bijvoorbeeld, wat is een figuur wat je hebt gemaakt?

0: voor Sophia May, het merk van Monica Geuze. Wow. Het is nog niet muziek gerelateerd, is totaal anders. Maar ja,
1: nog steeds de doelgroep. Van de
0: ja, precies.
1: Ja, ja, je haalt je inspiratie ook onder andere uit de Surinaamse cultuur. Hoe zie je dat terug in je werk?
0: Ja, in de Surinaamse cultuur zie je superveel goud. Je hebt daar ook echt een levende goudindustrie. Maar ook heel veel sieraden zoals grills, waar ik echt heel, heel veel van heb gemaakt. Maar ook haar. Dus je ziet verschillende braidstijlen in mijn werk. Braids zijn ook iets wat je echt heel veel ziet in de Surinaamse cultuur. Wat vroeger ook werd gebruikt in de slavernij. Om zo escape routes te kunnen vertalen naar medig tot slaafgemaakte landgenoten. Dus ja, ik heb heel veel inspiratie uit de Surinaamse cultuur.
1: Wauw, en hoe komt dat zo in je leven? Is dat vanaf jongs af aan al erin gekomen? Of is dat pas later erin geslopen?
0: Ik ben afgestudeerd op het AMFI, Fashion and Design. En daar kregen we eigenlijk 3D kleding maken als een vak. Maar het werd ons echt aangeleerd als een soort technische tool om een soort tussenpersoon te zijn tussen een modehuis en een fabrikant. Om eigenlijk het stempelproces te versnellen. Nou, super technisch en heel saai. En ik dacht, met deze tool kan je zoveel meer dan een technische tool zijn, maar ook echt iets creatiefs. En dat ben ik toen uiteindelijk gewoon voor mezelf helemaal gaan uitvogelen.
1: Ja.
0: En mezelf gaan educaten daarin.
1: Ja, ja. En als er één ding is waarvan je zegt van nou, ja, dat zou ik nog heel graag willen maken. Dat staat op mijn bucketlist. Wat zou je dan nog willen maken?
0: Oeh, dat is een hele goeie. Ik zou heel graag nog een eigen doosring. Dat heb ik ook één keer gedaan, maar dan echt volledig op mezelf zou ik willen doen. En het lijkt me echt super tof om met een internationale artiest te werken. Om misschien daar een artwork voor te doen.
1: Ja, naam in gedachten?
0: Nou ja, mocht Rihanna weer muziek gaan maken, hey, mag ze me altijd bellen. Nee, dat is misschien wel heel groot ogen gegrepen, maar je weet het nooit. Weet je, van Tyla lijkt me ook heel tof. Dus dream big.
1: Zeker, zeker. Sammy, heel erg bedankt dat we je hierover konden spreken.
0: Graag gedaan, jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging.
1: Sowieso, sowieso. En ben jij nu aan het luisteren en ben je nou ook benieuwd naar wat Sammy allemaal maakt? Check dan vooral haar Insta, @SammyHoever met de kleine V.

0: It's a party. En ja, het is binnenkort weer tijd voor een after party. Hey. Kom gewoon strak op die beat. Nee, The Artist of the Month, vrijdag 26 juni is de showcase. Hè? Popspot, Flevoland, daar kan je bij zijn. Als je haar live wilt zien performen, dan kan dat gewoon. Shout-out naar KK, zij is onze Artist of the Month. Dus reden genoeg om te gaan luisteren naar die tune. En die tune past perfect bij deze tijd. Ja, ja, echt perfect. Shout-out naar KK.
1: Yo guys, KK, die Bubble Speakers. Artist of the Month by Funix. En dit is mijn track, Summertime.

0: The Mystery Track.
1: Ja, de Mystery Track. Jij die nu luistert, ben jij een echte Phonics-luisteraar? Dan is het tijd om jouw kennis te testen met de Mystery Track. Raad jij zometeen de Mystery Phonics Track aan de hand van hints? Hints krijg je door 5 vragen te beantwoorden, maar je hebt maar 30 seconden per vraag. Het draait om snelheid. Tenminste, per vraag, 30 seconden voor alle vragen. Het draait om snelheid, muziekkennis en een beetje algemene kennis. Waar maak je kans op? Nou, een mini voetbal, die kan je winnen. Een speciale Phonix goodie. Plus 15 seconden shout-out tijd. Jij kan het, ik vertrouw op jou. Ik zou zeggen, pak de NPO Luister app, want je moet eerst de kwalificatievraag gaan beantwoorden. En de kwalificatievraag van vandaag is... Wat is doorzichtig en kan je doorheen kijken? Meer niet. Wat is doorzichtig en kan je doorheen kijken? Pak de NPO Luisterapp, stuur mij het antwoord door en hou je telefoon bij de hand.

is doorzichtig en kan je doorheen kijken. We zijn bezig met de mystery track. Misschien kan jij hem unlocken. Je moet zo meteen 5 vragen beantwoorden, maar eerst de kwalificatievraag. Weet jij het antwoord? Mag je het me laten weten via die NPO-luisterapp? Want wie weet maak jij kans op die Phonix goodie. Dus wat is doorzichtig en kan je doorheen kijken? Het heeft ook te maken met de track. Ik zou zeggen, niet te moeilijk voor jezelf maken. Stuur me gewoon een berichtje via die NPO-luisterapp en hou je tegen.

0: Ja, de mystery track. Ik heb bijzonder nieuws. Ik heb echt gezocht met moeite om iemand te vinden die een goede antwoord kan geven voor de kwalificatievraag. En dat is: wat is doorzichtig en kan je doorheen kijken? Ja, helemaal niemand gewoon. Gewoon helemaal niemand. Ik weet niet of dit eerder is gebeurd in de geschiedenis van Mystery Track. Dat de radio DJ maar zelf gewoon de track gaat moeten unlocken. Maar ik heb mijn best gedaan. Tenminste, jullie hebben niet je best gedaan. De hint was dus, ja, waar kan je doorheen kijken en is doorzichtig? Nou, dat is dus uiteraard een raam. En dat heeft alles te maken met de mystery track van vandaag. Ik ga het gewoon verklappen, jongens. We gaan gewoon genieten. Het is mooi weer. Ik ga het niet al te lastig voor je maken. 50 Cent, window shopper. Ik hoop dat je morgen beter je best gaat doen. Ja, toch? Tot die tijd.
1: Oh!
0: Oh, hoor je die tune nu hier op Funny?

0: hier op Phonics.
1: On the block.
0: Ja, en je kent dat wel, dat iemand tegen je zegt dat jij iets niet kan. Zometeen ga ik je daar meer over vertellen. Want zometeen kom ik echt met een bijzonder verhaal van iemand waar ook tegen is gezegd dat diegene iets niet kan. Nou, diegene heeft het tegendeel zeker bewezen. Zeker. Straks daar meer over. Zometeen nog muziek van Jay Sean en Shana Paul. Make my love go. Maar eerst, de man uit Spangen, broederliefde. Appelmint puur.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Jouw tof om bij Funnix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jouw

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funnix en Funnix Gemist. Zien we je daar?
6: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
2: Check Funnix ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer. Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.

0: Auto Ranking. Christopher Martin. Steel Pulse 450. Psycho. Lila Ike. Luciano. En many more. Tickets en more info. Sunsplashfestival.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
1: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
0: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer, vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
4: Met zometeen Becky G en Carol G, Mami on the Block. Eerst tijd voor Dave en Tams. Dit is Rain Dance.

0: ga ik het hebben over een echte G.
1: On the Block.
0: Ja, want deze man is een echte G. Zijn levensverhaal is ongelooflijk. Bij zijn geboorte ontdekten artsen een aangeboren ontwikkelingsstoornis die hem weer hield om op te staan. Ze geloofden zelfs dat hij misschien nooit alleen zou kunnen lopen. En hierdoor moest hij in zijn vroegere jaren een orthopedische beugel dragen. En pas toen hij 2 jaar werd, zette hij eindelijk zijn eerste stapjes. Toen hij 7 was, verhuisde hij met zijn familie naar België. En daar werd hij uiteindelijk ontwikkeld tot een topvoetballer. Ik heb het over Ismaël Saibari. En ja, vandaag is hij niet alleen de topscorer en sterspeler van Marokko op het WK, maar staat hij ook nog eens op het punt om bekendgemaakt te worden als nieuwe speler van FC Bayern. Weet je, dus dat zijn mooie dingen. Vanavond speelt natuurlijk Marokko in het WK tegen Haiti in middernacht. Dus het gaat een late avond worden. Maar dit is toch wel een opmerkelijk verhaal van iemand die eerst gewoon niet kon lopen vanwege een ontwikkelingsstoornis, tot topscorer van jouw land. Hoe bizar is dat? En ik denk dat iedereen wel zo'n moment heeft meegemaakt in zijn leven dat iemand iets tegen hem zei van ja, jij gaat dit niet kunnen, of jij zou nooit meer dit kunnen doen, of jij zou dit niet meer waarschijnlijk goed kunnen doen. Ik heb het zelf op school ook gehad, dat leraar zeiden van ja, met jou gaat het echt niet goed komen. Nou, ze hadden toch wel een beetje gelijk. Nee, ik maak een geintje. Ik maak natuurlijk een geintje. Ik bedoel, het is allemaal goed gekomen. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Heb jij wel eens zo'n moment gehad dat je iemand het tegendeel kon bewijzen? Misschien dat diegene altijd zei van ja, met jou gaat het niks worden. Of ja, die nieuwe baan ga je sowieso niet krijgen. Of een eigen onderneming starten. Nee, dat gaat sowieso de faillissement inlopen. Kortom, jouw verhaal. Wanneer jij iemand voor het laatste tegendeel hebt laten bewijzen. Of bewezen, hoe je het ook wilt zeggen.

Dali, Ronnie Flex en Frenna, populair, hoorde je net hier on the block. En ik vertelde je het verhaal van Ismael Saibari. Die man is, ja, het is een bijzonder verhaal. Van een ontwikkelingsstoornis tot uiteindelijk een van de beste voetballers van de wereld. Ja, ik bedoel, heel vaak hebben mensen wel eens gezegd, misschien tegen jou of hè, in je omgeving, van ja, dat gaat je toch niet lukken hoor, dat gaat je niet lukken. En dat je dan toch het tegendeel weet te bewijzen. Weet je hoe lekker dat gevoel is? Nou, ik vroeg je om dat gevoel met mij te delen via de NPO Luisterapp. Kevin die stuurde in, toen ik 16 was, zei mijn wiskundeleraar dat ik waarschijnlijk nooit mijn eindexamen zou halen. Ik was vaak afgeleid en mijn cijfers die waren niet best. En dat raakte me behoorlijk. En vanaf dat moment besloot ik elke avond een uur extra te oefenen. Een jaar later haalde ik niet alleen mijn examen, maar scoorde ik zelfs een 8 voor wiskunde. Toen ik mijn diploma kreeg, heb ik die leraar een kaartje gestuurd. Hij feliciteerde me en gaf toe dat hij ernaast had gezeten. Kijk, dat is wel sportief van die leraar. Je weet toch, dat is netjes. Dat is gewoon netjes. Als je zegt van, oké, ik zag het eerst niet, maar nu heb je mijn tegendeel bewezen, dus shout-out naar jou. Dan vind ik je sportief. Sanne die zegt, mijn familie vond het een slecht idee toen ik mijn baan opzegde om een bakkerij te beginnen. Iedereen zei dat het te riskant was en dat ik binnen een jaar weer zou moeten stoppen. De eerste maanden waren ook zwaar, maar mond-tot-mond reclame deed zijn werk. Inmiddels, 5 jaar later, heb ik 3 medewerkers in dienst en staan mensen op zaterdag buiten in de rij voor verse broodjes. Soms moet je gewoon in jezelf geloven. Hey, shout out naar jou, man, Sanne, man. Wauw. Dit zijn die mooie verhalen die je gewoon graag zou willen horen. Ahmed dan, die zegt, toen ik verhuisde naar Nederland sprak ik nauwelijks Nederlands. Sommige mensen dachten dat ik het nooit goed zou leren. Ik werd er ook belachelijk gemaakt. Ik ben elke dag gaan oefenen, luisterde de radio en las kranten. En vorig jaar won ik zelfs een prijs voor een spreekwedstrijd. Nou, dat had niemand verwacht. Zelfs ik niet. Kijk eens, man, Ahmed. Shout out naar jou, broski. Ik bedoel, van iets waar je onzeker over voelt tot het kunnen omzetten dat je een prijs ervoor kan pakken. Ja, dat is legendarisch. Dat is legendarisch. Shout-out naar jou, Ahmed. En shout-out naar iedereen die zo'n verhaal heeft meegemaakt of ook heeft weten te delen. Je mag het nog met me delen, hoor. In de NPO Luisterapp. Misschien komt er nog iets leuks binnen.

1 naar alle festivals waar Phonix ook staat. Van Finse Gedeuntjes tot Latin Village en Palmundo, inclusief budget voor eten en drinken. Wil je straks overal erbij zijn? Ik zou zeggen, check even de website phonix.nl. Meld je aan en wie weet, maak jij wel kans op die Phonix Festipass. En ga je gewoon flaneren daar zo op al die festivals als een echte partyboy of als een echte partygal. Net zoals deze volgende tune van Mali Bizer.

0: Had geen bereiken dag en nacht weer, de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in mijn kamer. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Trobi on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

dit is nu even jouw festival. Even jouw job. Jij mag namelijk bepalen wat wij zo meteen gaan draaien. Jij mag even op de stoel van de DJ gaan zitten, want ik heb een plekje vrij in de playlist. Dus dit is je kans. Stuur het door via de NPO Luisterapp. Welke track wil jij zo meteen horen? Dan gaan we daar gewoon werk van maken. Zometeen na muziek van KM, Idali en ook Bad Bunny. Die hoor je nu.

Hey. Draai El Sumaluku, baby do nu juku, drink van die muku van Broederliefde. Hey, ja man, draai die even. Het zit lekker barbecue te doen hier. Gezellig man, draai die.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
5: Lijkt het jou tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
6: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K. Corner en win een nieuwe elektrische fiets.

van Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: via vanwakkafest.com.
1: Check Phonix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Oranje fans opgelet, KPN.

0: theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
1: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
0: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check vonex.nl of de NPO Luister-app.
4: Met zometeen muziek van Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij, is het eerst tijd voor Chief. Dit is Lieg Tegen Mij.

0: Pin en Roxy Dekker met Jij hebt mij en ja, hou je van Juice? Nou, dan is dit jouw moment.
1: I know in the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: Annelijn's hotline.
0: Ja, vanavond dan zonder Annelijn, maar wel gezellig met Juice. Het is tijd voor de hotline. Alles mag. Situationship, drama, beschamende slaapkamerverhalen of toxic gedachtes. En ja, de volgende die valt misschien wel onder die laatste categorie. Dilemma van Hamza. Hij zegt, ik ben inmiddels 2 jaar getrouwd met mijn vrouw, maar ik merk de laatste tijd dat we heel vaak ruzie hebben over wat ik noem vrouwentaken. Oké, ze zegt steeds vaker tegen mij dat ik ook een keer de was mag doen, of mag koken, of een keer mag stofzuigen. Ik ben een hardwerkende man die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat vaak werkt. En dan kan ik niet ook nog thuis gaan schoonmaken terwijl mijn vrouw maar 2 dagen in de week werkt. Ben ik nou gek geworden of moet ik het gewoon accepteren? Wauw, Hamza, je komt gewoon zo. Kijk, waarschijnlijk heb je geen kinderen, maar als je kinderen had, dan was het al een heel ander verhaal geweest. Want dan had ik je sowieso al gelijk baris gegeven. Maar ik vind persoonlijk, je hoeft het niet voor mij elke dag te doen. Als hardwerkende man zijnde. Maar inderdaad, jij mag ook een keertje de was doen en Ja, ik weet niet of je dit vrouwentaken kan noemen, man. Ik bedoel, dit zijn gewoon mensentaken, toch? Ik bedoel, je wilt toch een schoon huis hebben? Maar goed, Hamza die stelt dus de vraag, moet je als man zijnde ook het huishouden doen terwijl jij al hard werkt? Oh, ik ben benieuwd wat er binnen gaat komen in de NPO-luisterapp. Hamza, bereid je voor. Bereid je voor, broski. Deel het met me in die NPO-luisterapp dus. Dus moet je als man zijnde ook het huishouden doen terwijl je werkt?

0: dit keer is het is het hot. Het is superhot. Het is een dilemma van Hamza. Hamza die vertelde, ik ben inmiddels 2 jaar getrouwd met mijn vrouw. Maar hij heeft dus de laatste tijd veel ruzie over wat hij noemt. Nogmaals, dit zijn zijn woorden, vrouwentaken. Ze zegt steeds vaker tegen hem dat hij ook een keer is wat moet gaan doen in het huishouden. En hij zegt van, ja, ik ben al de hele dag aan het werk. Zij werkt maar 2 dagen in de week. Moet ik dit nou gewoon accepteren? De ja of de nee? Je kon het me laten weten via de NPO Luisterapp. Nou, ja, ik zie dat Hamza toch een vriend heeft weten te vinden in deze menigte. En dat is namelijk IV of IF. Die zegt nee, bepaalde dingen zijn voor vrouwen. Afwassen, kleren wassen, opvouwen, koken, schoonmaken. Man moet boodschappen halen en huur betalen. Niet veel praten. Oh my god. Oh, ik begrijp zeg maar wat je bedoelt met man moet boodschappen halen en huur betalen en die dingen. Maar man, helemaal als je vrouw ook werkt. Man mag ook wat doen, snap je? In het huis een keertje. Hij mag ook een keertje eten regelen, koken of whatever. Of schoonmaken of... Ja, je hoeft niet als een dier te leven. Orders die stuurde een spraakmemo in de NPO Luisteren.
1: Serieus? In de tijd dat je holbewoners had, moesten mannen jagen op sabeltandtijgers. En vrouwen gingen beestjes plukken en de kinderen beschermen overdag. Nu zijn de tijden veranderd. Wij vrouwen moeten werken. En we moeten schoonmaken. En we moeten kinderen baren. En by the way, ik ben een vrouw die meer verdient dan de partner. En ik maak schoon en ik doe alles. Omdat hij helemaal niks doet. Wat is er met jullie mannen? Wake up. It's 21st century.
0: Oei. Hey, je gaat hem orden. Je gaat hem wake up. En dat ze ook nog zei van, ja, ik verdien meer dan hem. En ik doe alles.

0: Dick Candy Girls.
1: Hello. Please leave a message after the tone.
0: Ja, het is weer tijd voor Annelijns Hotline. En

werken ook nog daarnaast. Het is echt, ja, ik vind echt wel dat je ook een bijdrage zeker mag leveren als man zijnde. Vuilnis is sowieso van jou, die moet je niet, je weet toch, die mag jij gewoon altijd doen. En bepaalde dingen, ja, help ze gewoon een keertje, man. Doe ook een keer de was, ruim ook een keertje op, stofzuig een keertje. Ik zeg niet dat ik dat elke dag doe, maar ik doe mijn deeltje. Je weet toch? Ja. Het blijft een moeilijk onderwerp. Echt, ik merk het in de NPO-luisteraar. Maar goed, het is allemaal een sensatie. Net zoals de volgende tune van Chris Brown, Davido en Lo J. Dit is Sensational.

Zometeen ga ik je vertellen over de gemeente Amsterdam die veel meldingen binnenkrijgen over overlast in hun park. Wat voor overlast precies, dat hoor je zometeen na muziek van Drake en ook Farruko komt voor.

0: the block.
1: Het is tijd voor jouw city update, want ja, bij de gemeente Amsterdam zijn de afgelopen jaar maar liefst 69 meldingen binnengekomen van overlast in het Gijsbrecht van Amstelpark in Amsterdam-Zuid. Daklozen die slapen daar in tentjes en in bosjes waar ze publiekelijk drugs gebruiken en soms in het openbaar zelfs masturberen. Ook af en toe is er geconstateerd dat mensen ja, hun nummertje 2 in het openbaar deden, terwijl iedereen aan het kijken was. Burgemeester Halsema die zegt ervan op de hoogte te zijn en dat er tenten in het park in Buitenveldert staan. In en rondom het park slapen er volgens haar vaker dak- en thuislozen in portieken, tenten en hutten. Daarbij wordt er gemeld dat ze in het openbaar ontlasten, drugs gebruiken. En in totaal zijn er 3 meldingen gedaan van openbare seksuele handelingen zelfs in het park. Ja, afgelopen jaar heeft de gemeente maar 2 keer een tent weggehaald. De gemeente grijpt de laatste tijd minder snel in bij tenten. En ja, de burgemeester Halsema die geeft ook niet per se aan dat er meer handhavers erop ingezet gaat worden. Dus voorlopig, mocht jij vanuit die blok komen daar, hey, je gaat gewoon nog met die daklozen moeten blijven chillen, man. Want ja, het zijn ook mensen. Uiteindelijk hebben zij ook allemaal een plek nodig. Alleen ja, de vraag is vaak waar. Waar ga je ze zetten en hoe ga je ze op een gegeven moment uit die problemen trekken van drugs gebruiken, alcohol gebruiken, allerlei andere ellende. Maar ja, het is in ieder geval de gemeente is ervan op de hoogte en hopelijk gaat het voor iedereen en voor de publieke orde ook gewoon beter worden daar in die omgeving.

Catnuff, Young Felix, Kleine John, zeg het meteen. En ik zeg het je meteen, de blok is weer tot een einde gekomen, maar niet getreurd. Morgen zijn we er gewoon weer tussen 7 en 11. En zometeen is het weer tijd voor Phonix Vibes. Stromae komt voorbij, Bad Boy Good Vibes en Latifah ga je straks horen met Woman. Maar eerst tijd voor Kevin, Idali en Jade Lauren. Dit is...

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium. Zoekmachine.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: gespeeld. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
4: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week...

0: Toronto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vaststond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival.